0: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
4: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. Ali keep on bum bam. Take the man that say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding.

0: Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om en vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hè? Wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Dit is Bo,
12: de omroep van de Bollenstreek.
11: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste

0: Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Dit is Bo,
10: de omroep van de Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting.

0: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
2: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het

0: goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hè? Wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com. Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
9: Dit is Bo,
10: de omroep van de Bollestreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS. Daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
6: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
5: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
7: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
5: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Bo.
8: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is vanmorgen extra vertraging door een ongeluk tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet. 10 kilometer file met een half uur vertraging. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting. RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld,

0: Kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjoleine Sadi.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending. De 14-jarige Emmy van der Holst heeft €2600 opgehaald voor Stichting Het Gehandicapte Kind tijdens de Mega Wandelmarathon. Het Bloemencorso Bollestreek heeft een nieuwe voorzitter. Wethouder Mike Roelofs over de jaarrekening van Hillegom. En het is de Landelijke Prokkelweek. Een week met als doel ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking te promoten. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duinen Bollestreek.
1: Kindcentrum Wereldwijs in Noordwijk heeft maandag de deuren geopend voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Met de start van deze dagopvang is het centrum nu compleet. Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen er onder één dak spelen, leren en opgroeien. Het kindcentrum is kleinschalig ingericht met een opvang en een basisschool onder één dak. Bij de opening waren onder meer wethouder Dennis Salman en bestuurders van onderwijs en de kinderopvang aanwezig. De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen zijn gestart met het snoeien van hagen, zichthoeken en overhangende takken langs wegen, fiets- en wandelpaden. Met de werkzaamheden willen de gemeenten het zicht en de verkeersveiligheid verbeteren. Er wordt wijk voor wijk gewerkt en snoeiafval kan tijdelijk blijven liggen voordat het aan het einde van de werkdag wordt opgeruimd. Inwoners met een haag of struik langs de openbare weg wordt gevraagd om zelf te controleren of deze het zicht belemmeren. En een fietser is dinsdagochtend naar het ziekenhuis gebracht na een ongeval met een bedrijfsbusje in Rijnsburg. Het ongeval gebeurde rond 8 uur op de Rijnsburgerweg. Het ging mis toen de automobilist een terrein afreed. De politie en ambulancedienst waren snel ter plaatse. Het slachtoffer is onderzocht door ambulancemedewerkers en na de eerste zorg per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.

0: De 14-jarige Emmy van der Holst uit Noordwijk heeft 2600 euro opgehaald voor Stichting Het Gehandicapte Kind tijdens de mega wandelmarathon in Arnhem. Daarmee heeft zij haar oorspronkelijke doel van 1000 euro ruimschoots overtroffen. Aan de lijn zijn Emmy en haar moeder Pien. Wat is jullie eerste reactie? Hoe zijn jullie aan dit mooie bedrag gekomen?
1: Ik ben echt zo'n persoon die zeg maar iedereen gaat stalken als ze niet doneren, maar wel mijn appjes lezen. Dus eigenlijk was ik wel heel erg blij toen er steeds meer donaties kwamen. En ook van onze teamgenoten toen die ook elke keer weer een donatie binnenkregen. Dus ja, ik ben goed verrast.
0: Ja, want het is meer dan verdubbeld. Dat is wel een hele mooie opbrengst.
1: Ja.
0: En hebben jullie al eerder meegedaan aan de wandelmarathon?
1: Ja, dit was onze derde keer.
0: En hoe is dat idee dan ontstaan om daar überhaupt ooit aan mee te gaan doen?
1: Ja, nou ja, mijn moeder die werkt ook bij de stichting. En vanuit daar is het eigenlijk ook verspreid en zo. En ja, toen vonden we het eigenlijk wel leuk om ook samen mee te gaan doen.
0: En kan je misschien iets over jezelf vertellen waarom jullie mee hebben gedaan?
1: Ja, nou ja, ik heb zelf ook een handicap. Dus ik weet hoe belangrijk het moet of is eigenlijk om te zorgen dat kinderen met een handicap ook mee kunnen doen. En dat gebeurt gewoon nog te weinig. Dus ja, ik vind het gewoon heel belangrijk dat mensen zich hiervoor inzetten.
0: Ja, want jij hebt cerebrale parese. Hoe is dat gekomen?
1: Nou, ik heb bij mijn geboorte heb ik zuurstoftekort gehad. En eigenlijk na mijn geboorte moet ik zeggen. En daardoor is mijn hele rechterkant van mijn lichaam beschadigd.
2: Ja, een herseninfarct heb ik gehad.
1: En een herseninfarct en daardoor zuurstoftekort.
2: Ja.
0: Eigenlijk is het dan wel iets heel moois dat je ook daar dus zelf voor in actie komt. Had je dan ook, waren daar meerdere mensen die ook zelf een handicap hadden die bijvoorbeeld meededen aan zoiets?
1: Ja, nou ja, ik heb toevallig ook zelf een paar vrienden die cerebrale parese hebben. En daarvan deden er ook een paar mee. Dus er waren ook zeker mensen en kinderen die zelf ook een handicap hadden.
2: En het is eigenlijk een heel toegankelijk evenement. Het is echt of je in een rolstoel zit of je met een frame runner. Iedereen kan meedoen en dat maakt het ook heel bijzonder.
1: Ja.
2: Dus je kunt, iedereen kan zijn eigen afstand kiezen, tenminste 4 kilometer of 10 of 21 of 42. En je mag allemaal op je eigen tempo lopen en uiteindelijk kom je allemaal eigenlijk, omdat je in lussen loopt, kom je eigenlijk allemaal rond dezelfde tijd over de finish. En ja, je ziet allerlei mensen, jongeren, kinderen, volwassenen met en zonder beperkingen meedoen.
0: En hoeveel kilometer hebben jullie dan samengelopen?
1: Wij hebben 10 gelopen.
0: 10 kilometer. Ja. En hoe ging die dag? Was het een moment waarop jullie dachten van dit wordt al toch wel zwaar?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, nou, het was best wel warm. En we hadden zo'n 1 lang stuk. En daar scheen de zon gewoon de hele tijd op je. En dat was ook gewoon een recht stuk. En er was geen schaduw of iets van bomen. Dus toen had ik het wel even heel pittig.
0: En Pien, wat was er dan ook een moment wat je het meest trots maakte tijdens de wandeling op Emmy en ook misschien op de anderen?
2: Ja, misschien wel twee dingen. Eén is dat ze gewoon, en dat heeft Emmy, ze geeft nooit op. Dus ook al zijn best wel pittige jaren geweest. Emmy heeft 9 jaar lang een spalk gedragen. Maar ze is altijd vrolijk en ze probeert altijd het positieve te zien. Dus ook onderweg, toen ik dacht, ik zei ook tegen haar, we kunnen het lusje inkorten. Dat had de organisatie ook gezegd, als het, omdat het best wel warm was in Arnhem. En overal, maar in Arnhem ook zeker. Maar daar wilden ze echt niet van weten, dus dat maakte me heel trots. En vooral de positiviteit, dat zeg maar de stralende glimlach de finish overkwam. En ja, op allerlei manieren geld heeft proberen in te zamelen. We hebben de vlag van de vuurtoren bijvoorbeeld gehesen. En daarna weer aandacht gevraagd voor de Mega Wandelmarathon. En Stichting Het Gehandicapte Kind. Maar we hebben ook, Sur vooral heeft een statiegeldactie opgezet in de wijk De Grashoek. Nou, dat maakt me echt heel trots dat ze zich daar zo voor inzet.
0: Je zegt net Stichting Gehandicapte Kind. Daar werk jij zelf ook bij, toch?
2: Ja, klopt. En de Mega Wandmarathon is een initiatief van Stichting Het Gehandicapte Kind.
0: En die zetten zich in voor gelijke kansen voor kinderen met een handicap?
2: Ja, klopt. Omdat kinderen met een handicap uit onderzoek blijkt ook dat ze 5 keer zoveel worden buitengesloten als kinderen zonder handicap. En ze heel vaak het gevoel hebben, meer dan de helft, dat ze er niet helemaal bij horen. En dus Stichting Het Gehandicapte Kind zet zich in eigenlijk voornamelijk op de 3 domeinen die heel belangrijk zijn in het leven van een kind. En dat is naar school gaan, spelen en sporten. En op die 3 domeinen proberen we zoveel mogelijk voor inclusiviteit en toegankelijkheid te streven. Dus dan kun je denken aan speeltuinen toegankelijk maken, dus ook als je in een rolstoel zit. En dat kan soms al door hele kleine aanpassingen. Dat het hek breed genoeg is, of dat er niet alleen maar zand ligt, maar ook een verhard pad. Nou, en dat eigenlijk op scholen ook, maar in de speeltuinen en ook in de sportclub zetten we ons voor in.
0: Dus je merkt nog wel op veel plekken dat inclusie niet echt vanzelfsprekend is.
2: Precies, ja, dat klopt helemaal.
0: En Emmy, wat ga je dan nu doen met het succes van je actie? Is er al een ander doel in zicht? Of?
1: Nou, ik heb vooral nu even lekker nagenieten van de hele mooie en gezellige dag. En dan, ik weet sowieso dat ik volgend jaar er weer bij ben. Dus daar kijk ik dan ook weer heel erg naar uit.
2: En misschien aanvullend daarop, Emmy zet zich samen met mij ook in voor de collecteweek van Stichting Het Gehandicapte Kind in november. En dan zijn Emmy en ik coördinator in Noordwijk. Dus we hebben al een heel clubje trouwe collectanten. En ook daar, zo'n week voelt ze eigenlijk dat ze zoveel positiviteit kan inzetten voor iets wat natuurlijk heel vaak niet zo leuk is, een handicap hebben. Dus ik denk zomaar, als ik voor jou kan spreken, dat ook wel weer een nieuw doel.
0: Ja, nou, Pien en Emmy, heel erg bedankt. En nogmaals gefeliciteerd met dit mooie bedrag. There she was, just a

0: Het bloemencorso Bollestreek heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de vrijwilligersavond in Hillegom nam voormalig burgemeester van Hillegom, Arie van Erk, officieel het voorzitterschap over van Willem Heemskerk. Aan de lijn is Arie van Erk.
1: Allereerst gefeliciteerd met je nieuwe functie.
2: Dankjewel.
0: Hoe was het om afgelopen vrijdag officieel voorzitter van het bloemencorso Bollestreek te worden?
2: Ja, gewoon, we hadden een hele leuke avond met alle vrijwilligers. Dus voor dat moment was het bewaard eigenlijk. Dat doen ze ieder jaar heel veel. Ja, je kan het niet allemaal uitnodigen natuurlijk. de meest betrokken vrijwilligers die hebben dan een gezellige avond. En toen hebben we het moment gekozen dat ik het stokje overnam van Willem.
0: Ja, want de vorige voorzitter, Willem Heemskerk, die droeg
2: Willem
0: dus
2: Heemskerk.
0: Ook symbolisch zijn corso-jasje over.
2: Ja, klopt.
0: En hoe was het op dat moment?
2: Ja, nee, dat is toch wat speciaal natuurlijk. Dan, kijk, ik loop al wel mee vanaf vorig jaar oktober. En met verschillende mensen, maar natuurlijk vooral in de schaduw van Willem. En dan besef je wel ineens van, nu sta je er zelf voor. En, maar goed, dat is aan de andere kant. Ik ben ook bestuurlijk al wat gewend, dus in die zin is het ook gewoon alleen maar leuk.
0: Ja, want veel mensen kennen u misschien als voormalig burgemeester van Hillegom. Dan is dit wel eventjes heel anders, maar je volgt wel ook iemand die 8 jaar voorzitter is geweest. Voelt dat dan ook als een grote verantwoordelijkheid?
2: Ja, nee, zeker. Zeker. Want ja, weet je, het is natuurlijk ook een organisatie waar veel geld in omgaat. En ik zei al, ik geloof door het hele jaar heen 1500 vrijwilligers. Je hebt te maken ook met gemeentes weer, maar met sponsoren. Veiligheid, dus er is op heel veel terreinen is er natuurlijk veel te doen. En er zit er veel verantwoordelijkheid. Dus, maar ik moet wel zeggen, het voelt, je voelt dat wel, maar er zijn heel veel mensen die ook een stuk verantwoordelijkheid nemen. En er zijn er ook echt die al 20, 30 jaar betrokken zijn bij dit corso. Dus ook bestuurlijk. En die hebben natuurlijk, die weten echt wel wat hun te doen staat. En dat maakt het wel dat het goed voelt.
0: Wat betekent het bloemencorso dan voor jou persoonlijk?
2: Ja, wij wonen nu 11 jaar in de Bollestreek. En ik heb het natuurlijk vanaf de zijlijn meegemaakt vanuit mijn burgemeesterschap. En dan is het toch vanuit de zijlijn. Ik ben natuurlijk bij de stekersdagen geweest. En je ziet dat evenement gewoon voor de streek zo belangrijk is, ook internationaal. Gelegalieerd ook aan de Keukenhof is dit natuurlijk een iets waarop die dag miljoen mensen naar de streek komen. En dat is voor alles wat daar ook aan vast zit, van horeca en hotels, dus totale toerisme. Ja, het is gewoon echt een heel waardevol evenement voor de streek. En ja, als je ziet hoe mensen die hier geboren en getogen zijn, dat ook beleven. Hè, die voelen zich daar echt trots. Als je dan die mooie pracht en praal ziet van onze bloembollen, dan is dat schitterend natuurlijk.
0: Ja, want je zei net dat je achter de schermen ook al langer hebt meegelopen. Waarom is dat dan belangrijk?
2: Ja, omdat, weet je, dat klinkt misschien gek, maar vrijwilligerswerk. Ik ben vroeger ook wel vrijwilliger geweest bij een voetbalvereniging. Maar dat is toch anders dan gewoon vanuit je werk. En gewoon ook het veelomvattende van zo'n corso. Je hebt zoveel commissies, we hebben 12 bestuursleden, die hebben allemaal een eigen deel onder zich. En daar ben ik overal een beetje langs gegaan. En dat is ook, als je bijvoorbeeld bij Jup kijkt, Jup Holland in Noordwijkerhout, waar nu de opbouwdagen zijn en waar de wagens dan ook staan. Ja, dat is op zich al een evenement. Dan is dat wel fijn als je daar tijdens die opbouwdagen ook gewoon eens even rond kan lopen en met iedereen eens kijken van wat doe jij nou, waar komt dat vandaan? En hetzelfde met de bloemen van het veld halen. Toen ben ik ook gewoon bij het snijden van de bloemen wezen kijken en waar die dan vandaan komen. Dus ja, je zou zeggen, wat weet je eraan? Maar het maakt wel dat je een totaal beeld krijgt. En dan is daarmee ook gelijk wel dat je denkt, jongen, dan heb je echt wel nog wat meer respect voor al de vrijwilligers die bezig zijn. Dan krijg je echt pas door wat er achter de schermen allemaal voor nodig is om zo'n dag die praalwagens door de streek te laten rijden.
0: Ja, want het zegt wel veel over onze regio dat zoveel vrijwilligers zich ieder jaar weer inzetten voor het corso.
2: Ja, zeker. Zeker. Ja, en iedereen doet dat ook eigenlijk. Ze hebben maar een kick nodig en iedereen staat al in de startblokken. Dus het ook die mensen die allemaal helpen, die doen het met plezier. Je ziet continu mensen met een smile. En ja, als er eens iemand even te weinig mensen heeft of die heeft een probleempje, dan is er altijd wel iemand die bijspringt. Daar hoef je eigenlijk niks aan te doen. En dus ja, dat is, het lijkt wel een grote familie eigenlijk. Dat is wel heel mooi. Een familie waar de verhoudingen goed zijn.
1: Ja. En wat zijn dan belangrijke of spannende uitdagingen voor het Bloemencorso in de komende jaren?
2: Ja, je moet sowieso weer zorgen dat er 15 of 16 wagens rijden. Nou ja, zo'n wagen met alles erop en eraan. Dan heb je het over een behoorlijk bedrag te sponsoren vinden. Hè, dus deelnemers. Dus dat is toch ieder jaar weer. Je hebt altijd wel een vast club, maar toch ook wel weer nieuwe vinden. Daar is ook een commissie voor die dat doen. Daar gaat Willem Heemskerk zich nu... Willem stopt niet helemaal, maar Willem gaat dan ook daar in die commissie nog weer zijn diensten verlenen. Ja, we zitten bijvoorbeeld met de gemeente Haarlem over een discussie. En die speelt wat breder over de duurzaamheid. Hè. Dus de gewasbestrijdingsmiddelen. Nou, dat is natuurlijk een landelijk item, maar vooral in de streek ook. En nou, daar wordt ook van alles aan gedaan. Maar vanuit Haarlem ja, wordt er nu extra op gedrukt eigenlijk. Ja, en ook vanuit de andere gemeenten. Dus daar zit ook een soort van ja, een stip op de horizon, zeg maar 2035, waarbij dan de vraag is of ja, de mogelijkheid er is om helemaal biologisch corso te rijden. Ja. Ja, nou ja, dat zijn allemaal vraagstukken die best wel spannend zijn en die op ons afkomen. Dus ja, dan zullen we met elkaar antwoorden moeten vinden.
1: Ja, en dat wordt nog wel wat, denk ik.
2: Dat wordt zeker wat, ja. Dat is niet zomaar. Nee, dus we hebben begin juli nog weer even met DB en overleg. En we zijn voornemens om toch een soort bijeenkomst te organiseren voor, nou ja, ook voor de gemeenten en de provincies om met elkaar nog daar gesprekken over aan te gaan. Dus dat is dan, ja, dat heb ik altijd wel gedaan. Je moet elkaar proberen te verstaan en te begrijpen. En dan kun je soms eens beter even om tafel te gaan en kijken naar wat is nou haalbaar en wat niet. In plaats van brieven schrijven of moties indienen en dat soort dingen. Dus dat wil ik wel proberen het komend jaar van de grond te krijgen. Zodat we niet in één keer voor verrassingen komen te staan ergens in 2028. Ja. Waarbij er bijvoorbeeld subsidies ingetrokken worden of vergunningen niet meer worden verleend. Want dat kunnen we niet hebben natuurlijk. We gaan het evenement wel in de benen houden.
1: Arie van Erk, heel erg bedankt en heel veel succes als voorzitter bij het Bloemencorso.
3: Ze zeg maar

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Supermarktketen Aldi heeft de gemeenteraad van Teylingen gevraagd om een plan te overwegen voor de stationslocatie in Voorhout, met zowel een nieuwe supermarkt als sociale huurwoningen. Het bedrijf heeft aangegeven dat de locatie volgens de geldende parkeernormen ruimte biedt voor beide functies. Aldi heeft onlangs het filiaal aan het Voorhoutplein moeten sluiten omdat de eigenaar het pand zelf nodig had. Met het voorstel hoopt de keten terug te keren naar het dorp. Het bestuur van de Partij voor de Inwoners in Noordwijk heeft Ivar Kruse voorgedragen als voorkeurskandidaat voor het wethouderschap. Kruse is momenteel fractievoorzitter en heeft namens de partij ook als coalitieonderhandelaar opgetreden. De voordracht is gedaan na gesprekken met twee kandidaten en geldt als advies van het bestuur. De gemeenteraad van Noordwijk moet uiteindelijk zelf nog beslissen over de benoeming van nieuwe wethouders, zodra de onderhandelingen zijn afgerond. En groep 6 van de Oranje School in Katwijk heeft maandag de Bioblitsmaand afgetrapt met een excursie in het Ridderbos. Samen met wethouder Jacco Knapen en medewerkers van het Natuurcentrum Katwijk gingen de leerlingen op zoek naar kleine beestjes. Daarbij werden onder meer vuurwansen en lantaartjes gevonden. Tijdens de Bioblitz probeert het Natuurcentrum in de maand juni zoveel mogelijk planten en dieren in en rond Katwijk vast te leggen en roept inwoners op om waarnemingen door te geven. Na ruim 2500 geregistreerde soorten vorig jaar is het doel dit jaar verhoogd naar 2600 soorten. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bedrijven zetten steeds meer in op automatisering om personeelstekort op te vangen, blijkt uit onderzoek van het CBS. 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft te weinig personeel, zo blijkt. Het Amerikaanse leger meldt dat Iran weer raketten en drones heeft afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Daarbij zouden volgens Iran een Amerikaanse luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de marine zijn geraakt. Maar de VS ontkent dat. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Dat moet ervoor zorgen dat bussen blijven rijden, ondanks roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Er staan een paar wat langere files op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet, 10 kilometer met een kwartier vertraging. Daar gebeurde vanmorgen vroeg een ongeluk, maar de rijbaan is alweer vrij. A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 5 kilometer met daar 10 minuten vertraging. En op de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel, 4 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdagochtend komen er aan het begin van de dag enkele buien voor, met wellicht ook wat onweer. In de loop van de ochtend zijn er ook wat zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en de temperatuur ligt rond de 15 graden. In de middag komt ook hier en daar een bui voor, maar ook droge perioden met zon. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Bij een matige en aan zee soms vrij krachtige wind wordt het in de middag zo'n 18 tot 20 graden. 'S Avonds is het bewolkt en valt er ook regen. De temperatuur daalt dan terug tot ongeveer 14 graden. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek. De gemeente Hillegom houdt miljoenen over aan het jaar 2025. Dat blijkt uit de jaarrekening. Wethouder Maaike Roelofs legt uit waar ze dat positieve resultaat aan te danken hebben.

0: Ze hebben besloten over de jaarrekening.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is wat is dat, de jaarrekening?
1: Jaarrekening is het sluitstuk van een jaar. Net als bij een bedrijf overigens, die ook een jaarrekening moet presenteren. Bij ons heet dat overigens een programmarekening bij de gemeente. En het financiële proces van de gemeente begint met kaders meegeven in een kadernota. Met wat gaan we volgend jaar doen. Daarna gaan we dat vastleggen, die kaders, in een begroting. Met dus hoeveel...
0: In het voorjaar is de kadernota
1: in het he? Voorjaar is de kadernota inderdaad. Nou ja, voor juni. Juni, juli. En de begroting volgt in de herfst. En dat is van het beleid van wat gaan we volgend jaar doen. Dan heb je nog in september eenmaal tijdens een jaar een tussenrapportage. Het einde van het jaar zelfs nog een slotwijziging.
0: Zo.
1: Maar uiteindelijk komt alles bij elkaar aan het eindstuk. En dat is de jaarrekening. En dat is hoe Hillegom afgelopen jaar financieel heeft gedraaid. Dat betekent inderdaad van hoeveel hebben we uitgegeven. Hoeveel inkomsten hebben we gehad. En hoe staat Hillegom er financieel voor.
0: Oké. Okay. En wat stond er onder aan de streep?
1: We hadden nog een restant op de jaarrekening. Een positief resultaat van iets meer dan 6 miljoen euro.
0: Zo, dan denk ik van, u heeft zoveel momenten dat u over geld praat, toch haalt u geld over. Hoe kan dat?
1: Nou, het is sowieso goed en ik denk dat we daar als gemeente Hillegom ook heel netjes in zijn om zorgvuldig met het geld om te gaan, het gemeenschapsgeld. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk om voorzichtig met de centjes om te gaan. Maar het is toch zo dat je af en toe of meer inkomsten krijgt of iets niet hebt uitgegeven. En dat betekent dus inderdaad als je iets niet uitgeeft of meer inkomsten krijgt, dan hou je geld over. En om even de grote lijnen te schetsen van wat er over is gebleven, wat er binnen is gekomen. We hebben veel woningbouw gerealiseerd. Vorig jaar, gedurende 2025 is er een nieuwe regeling gekomen vanuit het Rijk. Stimulans, realisatiestimulering heet dat, voor woningbouw. Voor elke betaalbare woning die wij bouwen als gemeente Hillegom. Startbouw is gestart in 2025. Krijgen wij 7000 euro als gemeente.
0: Zo.
1: Dat is een extra stimulans vanuit het Rijk. Maar die is vorig jaar pas aangekondigd over afgelopen jaar. Dus daar hadden we in onze begroting nog geen rekening mee kunnen houden. Maar het is wel zo dat we daar geld op overhielden. Bijna 1,8 miljoen alleen al op die stimulans zeg maar, van het Rijk.
0: Oh.
1: Hebben wij als extra inkomsten gekregen. En dat is even de grootste uitschieter al meteen van onder de 6 miljoen euro. Maar even te laten zien inderdaad, dat het niet betekent dat we bepaalde dingen niet gedaan hebben. Dit soort dingen doen we dus juist heel erg goed. Want we bouwen heel veel woningen in Hillegom. En dat is ook hard nodig. Maar daar krijgen we dus ook wat extra geld voor vanuit het Rijk.
0: Oké, okay. En dat andere de plusbedrag, zeg maar, waar komt dat vandaan?
1: Verder blijft er geld over op onder andere. Is eigenlijk te ruim begroot, beslecht, kunnen we wel eens stellen. Bij sommige gemeenschappelijke regelingen heeft dat. Dat zijn regelingen waar taken belegd zijn door de gemeente van Hillegom. Dat is onder andere HLT Samen. Dat is onze ambtelijke organisatie die we samen met List en Teilingen hebben.
0: Dus een gezamenlijke bedrijven die taken uitvoeren voor meerdere gemeenten.
1: Die voeren dat voor meerdere gemeenten uit. Maar ook het ISD, die het ook met Noordwijk, List en Teilingen en Hillegom samen doen.
0: Okay.
1: Voor het onder andere sociaal domein. En daar op die taken is wat geld overgebleven in 2025. En dat vloeit dan weer terug naar het resultaat van Hillegom. En vandaar het positieve resultaat.
0: Oké, okay, dus de sociale dienst en die andere uitvoeringsorganen namens meerdere gemeentes. Dat resultaat weet u eigenlijk pas in januari misschien wel 2026 of later. Dus dat kunt u van tevoren niet inschatten dan.
1: Er wordt van tevoren begroot, maar een begroting blijft natuurlijk een schatting. En wat er werkelijk uitgegeven wordt, stel er is de sociale dienst, zijn er meer aanvragen binnengekomen. Dat kan door meer kosten leiden dan eerder begroot. Dat zou dan negatief kunnen uitpakken, maar het kan natuurlijk ook positief uitpakken wat het nu heeft gedaan.
0: Okay.
1: En op deze wijze inderdaad is een begroting, is dus die schatting. Maar uiteindelijk kom je pas bij de jaarrekening tot de echte resultaten die over een jaar zijn gedaan.
0: Dus ik kan niet tegen u zeggen van u heeft gewoon beroerd begroot, want als u zoveel geld uithaalt, dat overhoudt.
1: Nee, dat is heel lastig te begroten inderdaad. Dat soort uitschieters zijn wel heel hoog, moeten we er wel bij zeggen. Want het is niet zo dat we dit wensen. We willen het liefst gewoon eigenlijk dat de centjes worden uitgegeven waarvoor ze bedoeld zijn. Maar wat ik ook op terugkom is, we moeten ook netjes met het geld omgaan nog steeds. Dus dat betekent ook gewoon, ook gedurende het jaar, als het niet uitgegeven hoeft te worden, moeten we niet expres alsnog gaan uitgeven om het op te maken.
0: Nee.
1: Dus het is niet meteen erg dat het over is.
0: Nee, u houdt nu miljoenen over. Wat gaat u daarmee doen?
1: Deze 6 miljoen die worden grotendeels weer teruggestort in de algemene reserve. En bij de algemene reserve in Hillegom, dat is, ja, velen noemen het het spaarpotje van de gemeente. Hè? Daar kunnen eenmalige investeringen, incidentele uitgaven noemen we dat, kunnen eruit gedaan worden. Zoals een, zoals vorige week naar mijn collega is toegelicht, het Hoge Dunantplein opgeknapt worden.
0: Ja, maar u zegt niet, vorig jaar hebben we die en die bezuinigingsmaatregelen genomen. We houden geld over aan het einde van de rit, dus die bezuinigingsmaatregelen draaien we terug.
1: Nou, de bezuinigingsmaatregelen over die vorig jaar genomen waren, dat was voor de kadernota van 2026 aangekondigd. En die kwamen dus terug in de begroting van 2026. Dat is dit jaar. We hielden in de jaarrekening geld over 2025. En dat betekent dus inderdaad nog steeds, is het zo dat de structurele inkomsten, hè, de inkomsten die een gemeente binnenkrijgt in gedurende een jaar, en de uitgaven die structureel zijn, die juist terugkomen, moeten in balans zijn of er moet een klein overschot zijn. En dat is nog steeds het geval. Er gaat ook binnenkort een kaderbrief naar de gemeenteraad toe, inderdaad, om ook weer inzicht te geven voor de komende jaren, inderdaad, wat dat gaat doen. Ook richting de begroting voor in de herfst, voor begroting 2027. Juist om te laten zien, in het financiële doorkijk, dat de gemeenteraad en de gemeente Hillegom dus gaan zien hoe wij ervoor staan.
0: Ja, dus niet als je jaarrekening een dikke plus oplevert, ga je niet terugblikken van, hey, we hebben toen die bezuiniging op tafeltennisvereniging Huppel de Pup doorgevoerd, laten we die dan even terugdraaien, want dat kan nu makkelijk.
1: Nee, want het is niet zo dat de cijfers voor 2025 effect hebben op het jaar 2026. Want dit zijn allemaal eenmalige inkomsten, zoals bijvoorbeeld die, wat ik zeg, die stimulans van de woningbouw. Dat moet wel betekenen, het is niet dat er structureel geld voor komt. Het is een stimulans, subsidie, die voor een paar jaar geldt. Dat betekent inderdaad, moet hem incidenteel, wat ik zeg, dus voor die algemene reserve, moet je die ook benutten. En dus niet structureel in je uitgaven meenemen. Dat betekent, als zo'n potje ooit stopt, dan heb je opeens een enorm gat in je begroting. Duidelijk. En dat is iets waar we niet voor moeten. Daar moeten we voor blijven waken. We moeten gewoon financieel goed ervoor blijven staan.
2: Dit was wethouder Maaike Roelofs over de jaarrekening 2025.

0: In de eerste week van juni is de landelijke Prokkelweek. Het is een prikkelende ontmoeting tussen mensen die verstandelijk of lichamelijk beperkt zijn met andere mensen. Op woensdag 3 juni is er een speciale bijeenkomst in het Zeehospitium in Katwijk. Jan de Laat sprak over de Prokkelweek met Marijke van Duin, secretaris van Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk.
1: Ja, prokkel betekent een prikkelende ontmoeting tussen mensen die of licht verstandelijk of lichamelijk beperkt zijn met iedereen die er kan zijn. En met name in de eerste week van juni, dat is de landelijke Prokkelweek. En wij als platform, verleden jaar zijn we daar ingesprongen en hebben dat gedaan bij de Binders in Katwijk aan de Rijn. En we dachten nu gaan we naar Katwijk Zee en Rijnsburg.
2: Ja, en jullie hebben dus activiteiten, met name dacht ik op woensdag 3 juni. Laten we ons daar even op richten, dat is dan bij het Zeehospitium. Wat organiseren jullie op die dag?
1: Ja, daar organiseren we eigenlijk dat mensen die daar wonen worden gekoppeld aan gemeenteraadsleden en oud-gemeenteraadsleden. En wethouder Knapen komt ook. En dan laten zij zien waar ze wonen en wat ze allemaal doen op in zo'n week. En dat doen ze dan met een hele leuke puzzeltocht. Dat is een boekje met allemaal foto's. En dan kunnen ze aan de hand van die foto's de gemeenteraad meenemen naar een plekje waar zij allerlei dingen doen in de week.
2: En dat is allemaal voorbereid. Dus ook die foto's zijn gemaakt. En dat betekent ook dat er op verschillende plekken in Katwijk waar ze dan langs lopen. Hoe zie ik dat voor me?
1: Ze lopen. Het Zeehospitium is heel groot.
2: Ja.
1: Veel paviljoenen. En ze gaan dus eerst wordt er welkom gegeten. Dan gaan ze, ik doe maar even één boekje. Dan gaan ze naar beneden en daar heb je de sponsen. Daar zijn mensen aan het werk. En het heet sponsen omdat vroeger werden altijd sponsen ingepakt voor Albert Heijn, van die sponsjes. Maar daar zijn ze dus echt aan het werk. Maar daar heb je ook de supermarkt. En die supermarkt is net als bij ons. Dat is ook een tafel. En dan kan je even kletsen met elkaar. En ondertussen wordt je boodschappenlijstje gevuld. Nou, en dan gaan we weer naar een dagopvang. Met ook allemaal activiteiten. Het labyrint. En dan gaan we weer verder. Er is ook weer een dagopvang. Daar wordt gekookt. En ze hebben dit keer ook lekkere koekjes gebakken voor de wethouder en de gemeenteraadsleden die komen. En ze hebben heel veel. Ze hebben ook een radio-uitzending zelf. En ze zijn eigenlijk. Ze doen heel veel nuttige dingen de hele dag.
2: Ja, dus allerlei activiteiten waar die bewoners heel blij mee zijn. En waar de gemeenteraadsleden dan van kennis kunnen maken van op welke manier je inderdaad met verstandelijk en ook dus niet alleen verstandelijk, maar ook lichamelijk beperkte mee te maken hebben. En toch op een leuke manier het leven kunnen staan. En zelfs wij bij wijze van spreken allerlei dingen doen die ieder normaal mens ook doet.
1: Ja, ze zijn dus heel nuttig dingen aan het doen. Het is juist zo leuk om dat te laten zien. En wat ook heel veel mensen niet weten, wat vroeger de bloedbank was, waar je kon prikken, dat is tegenwoordig een winkeltje, dat heet de Rozer. En dan kan je allemaal hele leuke dingen kopen die de mensen daar zelf gemaakt hebben.
2: En iedereen is welkom om dat winkeltje te bezoeken?
1: Niet op die dag, want dat zou echt niet kunnen. Dan loopt iedereen elkaar in de weg. Maar alle andere dagen van het jaar zijn ze daar zeer welkom om dat te doen. En je kan ook daar ook koffie drinken als je dat wil.
2: Ja, dat is leuk om op die manier te weten, ook nu hè, door deze uitzending, dat iedereen welkom is in die winkel. Niet op die dag, maar wel op alle andere dagen van het jaar. Op 3 juni dus het activiteiten bij Ruimwerk Zeehospitium. En op 5 juni in Rijnsburg. Wat gebeurt daar?
1: Nou, in Rijnsburg, daar hopen we wel een heleboel mensen te ontvangen die gewoon aan het winkelen zijn in de Hoftuin. Nou, loop dan eventjes naar het Centraal in de Tulpstraat. En daar is ook koffie en thee en iets lekkers gemaakt door de mensen. En die er altijd een dagbesteding hebben. En het zou natuurlijk heel leuk zijn als als mensen daar dan op die uitnodiging ingaan en contact met hen maken.
2: Ja, vooral ook contact maken. Dat je op een goede en fijne manier ziet dat we een samenleving hebben waarin we met elkaar omgaan. En dat kan op die dag dan heel bijzonder ook. Iedereen is welkom. Het is in de Tulpenstraat vlakbij het winkelcentrum in de Hoftuin. En ik neem aan, de politiek is daar ook vertegenwoordigd?
1: Ja, wethouder Soetendaal is daar ook.
2: En ik kan dus ook kennis maken met de manier waarop jullie goed bezig zijn. Kortom, maar ik heb begrepen, het is een landelijke dag, hè, die prokkeldag.
1: Het is een landelijke week.
2: Landelijke week zelfs, ja.
1: Juni is een landelijke week. En wij als platform gehandicaptenbeleid hebben gedacht, ja, daar moeten we natuurlijk ook echt goed aandacht aan besteden. Nou is het zo dat Katwijk best wel bekend is met prokkel, want als de verkiezingen zijn, dan is er ook altijd iemand die dan mee mag lopen met een werknemer daar, die daar dan ook één dag zit. En dat is vooral in het CEO-speechium is dat sowieso. En dat is gewoon heel leuk dat ze dat dan kunnen doen. En ik denk haast dat toen die vrachtwagens kwamen met al die mensen verstandelijk beperkten, die dan heerlijk
2: de truckrun, hè?
1: Ja, de truckrun. Ja. Dat heeft natuurlijk ook met datzelfde prokkel te maken.
2: Precies, ja.
1: Alleen hij wilde nu echt meedoen met de landelijke week.
2: Ja, en dat is dus de eerste week van juni. Ja. Landelijk aandacht voor het werk en het samenleven met mensen met een verstandelijke en een lichamelijke beperking. Nou, fantastisch. Is allemaal georganiseerd vanuit het platform Gehandicaptenbeleid. Voordat we dit stukje afsluiten. Jullie zijn op allerlei manieren actief, denk ik. Zijn er voor de komende zomer nog bijzonderheden te verwachten vanuit jullie platform?
1: Nee, we zijn nu nog druk met het scholenproject. Dat duurt nog de hele week en dan direct daarachteraan de prokkelweek. En ja, dan gaan we eventjes niks doen.
2: Nee, precies.
1: Ja, wel vergaderen, maar niet
2: en dingen voorbereiden voor het nieuwe seizoen, hè?
1: Nee, nee.
2: Ja, want jullie hebben door het jaar.
1: Ja, wel heel druk. We worden heel vaak gevraagd voor de afvalcontainers, of het goed toegankelijk is. En ja, de gemeente vraagt ons ook bij nieuwe wijken of we daar schouwen. En dus dat gaat allemaal gewoon door.
2: Ja, precies. Want jullie hebben het door het jaar heen druk genoeg.
1: Zeker.
2: Oké, nou fijn dat we aan dit onderwerp aandacht konden besteden. En daarom zeg ik ook heel hartelijk dank Marijke van Duin vanuit het platform Gehandicaptenbeleid Katwijk. Ik wens je heel veel succes met de Prokkelweek. Hartelijk dank.
1: Dank u wel.
0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
6: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
5: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet ontkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
7: Bel de opvang, bel met ons. En dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
5: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude over 9 kilometer. De vertraging is 10 minuten. A20 richting Gouda bij Moordrecht 5 kilometer file met ook daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees

0: online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjoleine Sadi.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending. De 14-jarige Emmy van der Holst heeft €2600 opgehaald voor Stichting Het Gehandicapte Kind tijdens de mega wandelmarathon. Het Bloemencorso Bollestreek heeft een nieuwe voorzitter. Wethouder Mike Roelofs over de jaarrekening van Hillegom. En het is de Landelijke Prokkelweek. Een week met als doel ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking te promoten. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
1: Kindcentrum Wereldwijs in Noordwijk heeft maandag de deuren geopend voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Met de start van deze dagopvang is het centrum nu compleet. Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen er onder één dak spelen, leren en opgroeien. Het kindcentrum is kleinschalig ingericht met een opvang en een basisschool onder één dak. Bij de opening waren onder meer wethouder Dennis Salman en bestuurders van onderwijs en de kinderopvang aanwezig. De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen zijn gestart met het snoeien van hagen, zichthoeken en overhangende takken langs wegen, fiets- en wandelpaden. Met de werkzaamheden willen de gemeenten het zicht en de verkeersveiligheid verbeteren. Er wordt wijk voor wijk gewerkt en snoeiafval kan tijdelijk blijven liggen voordat het aan het einde van de werkdag wordt opgeruimd. Inwoners met een haag of struik langs de openbare weg wordt gevraagd om zelf te controleren of deze het zicht belemmeren. En een fietser is dinsdagochtend naar het ziekenhuis gebracht na een ongeval met een bedrijfsbusje in Rijnsburg. Het ongeval gebeurde rond 8 uur op de Rijnsburgerweg. Het ging mis toen de automobilist een terrein afreed. De politie en ambulancedienst waren snel ter plaatse. Het slachtoffer is onderzocht door ambulancemedewerkers en na de eerste zorg per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.

0: De 14-jarige Emmy van der Holst uit Noordwijk heeft 2600 euro opgehaald voor Stichting Het Gehandicapte Kind tijdens de mega wandelmarathon in Arnhem. Daarmee heeft zij haar oorspronkelijke doel van 1000 euro ruimschoots overtroffen. Aan de lijn zijn Emmy en haar moeder Pien. Wat is jullie eerste reactie? Hoe zijn jullie aan dit mooie bedrag gekomen?
1: Ik ben echt zo'n persoon die zeg maar iedereen gaat stalken als ze niet doneren, maar wel mijn appjes lezen. Dus eigenlijk was ik wel heel erg blij toen er steeds meer donaties kwamen. En ook van onze teamgenoten toen die ook elke keer weer een donatie binnenkregen. Dus ja, ik ben goed verrast.
0: Ja, want het is meer dan verdubbeld. Dat is wel een hele mooie opbrengst.
1: Ja.
0: En hebben jullie al eerder meegedaan aan de wandelmarathon?
1: Ja, dit was onze derde keer.
0: En hoe is dat idee dan ontstaan om daar überhaupt ooit aan mee te gaan doen?
1: Ja, nou ja, mijn moeder die werkt ook bij de stichting. En vanuit daar is het eigenlijk ook verspreid en zo. En ja, toen vonden we het eigenlijk wel leuk om ook samen mee te gaan doen.
0: En kan je misschien iets over jezelf vertellen waarom jullie mee hebben gedaan?
1: Ja, nou ja, ik heb zelf ook een handicap. Dus ik weet hoe belangrijk het moet of is eigenlijk om te zorgen dat kinderen met een handicap ook mee kunnen doen. En dat gebeurt gewoon nog te weinig. Dus ja, ik vind het gewoon heel belangrijk dat mensen zich hiervoor inzetten.
0: Ja, want jij hebt cerebrale parese.
1: Ja.
0: Hoe is dat gekomen?
1: Nou, ik heb bij mijn geboorte heb ik zuurstoftekort gehad. En eigenlijk na mijn geboorte moet ik zeggen. En daardoor is mijn hele rechterkant van mijn lichaam beschadigd.
2: Ja, een herseninfarct heb ik gehad.
1: En een herseninfarct en daardoor zuurstoftekort. Ja.
0: Eigenlijk is het dan wel iets heel moois dat je ook daar dus zelf voor in actie komt. Had je dan ook, waren daar meerdere mensen die ook zelf een handicap hadden die bijvoorbeeld meededen aan zoiets?
1: Ja, nou ja, ik heb toevallig ook zelf een paar vrienden die cerebrale parese hebben. En daarvan deden er ook een paar mee. Dus er waren ook zeker mensen en kinderen die zelf ook een handicap hadden.
2: En het is eigenlijk een heel toegankelijk evenement. Het is echt of je in een rolstoel zit of je met een frame runner. Iedereen kan meedoen en dat maakt het ook heel bijzonder.
1: Ja.
2: Dus je kunt, iedereen kan zijn eigen afstand kiezen, tenminste 4 kilometer of 10 of 21 of 42. En je mag allemaal op je eigen tempo lopen en uiteindelijk kom je allemaal eigenlijk, omdat je in lussen loopt, kom je eigenlijk allemaal rond dezelfde tijd over de finish. En ja, je ziet allerlei mensen, jongeren, kinderen, volwassenen met en zonder beperkingen meedoen.
0: En hoeveel kilometer hebben jullie dan samen gelopen?
1: Wij hebben 10 gelopen.
0: 10 kilometer. Ja. En hoe ging die dag? Was het een moment waarop jullie dachten van dit wordt al toch wel zwaar?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, nou, het was best wel warm. En we hadden zo'n 1 lang stuk. En daar scheen de zon gewoon de hele tijd op je. En dat was ook gewoon een reststuk. En er was geen schaduw of iets van bomen. Dus toen had ik het wel even heel pittig.
0: En Pien, wat was er dan ook een moment wat je het meest trots maakte tijdens de wandeling op Emmy en ook misschien op de anderen?
2: Ja, misschien wel twee dingen. Eén is dat ze gewoon, en dat heeft Emmy, ze geeft nooit op. Dus ook al zijn best wel pittige jaren geweest. Emmy heeft 9 jaar lang een spalk gedragen. Maar ze is altijd vrolijk en ze probeert altijd het positieve te zien. Dus ook onderweg, toen ik dacht, ik zei ook tegen haar, we kunnen het lusje inkorten. Dat had de organisatie ook gezegd, als het, omdat het best wel warm was in Arnhem. En overal, maar in Arnhem ook zeker. Maar daar wilden ze echt niet van weten, dus dat maakte me heel trots. En vooral de positiviteit, dat zeg maar de stralende glimlach de finish overkwam. En ja, op allerlei manieren geld heeft proberen in te zamelen. We hebben de vlag van de vuurtoren bijvoorbeeld gehesen. En daarna weer aandacht gevraagd voor de Mega Wandelmarathon. En Stichting Het Gehandicapte Kind. Maar we hebben ook, Sur vooral heeft een statiegeldactie opgezet in de wijk De Grashoek. Nou, dat maakt me echt heel trots dat ze zich daar zo voor inzet.
0: Je zegt net Stichting Gehandicapte Kind. Daar werk je zelf ook bij, toch?
2: Ja, klopt. En de Mega Wandmarathon is een initiatief van de Stichting Het Gehandicapte Kind.
0: En die zetten zich in voor gelijke kansen voor kinderen met een handicap?
2: Ja, klopt. Omdat kinderen met een handicap uit onderzoek blijkt ook dat ze 5 keer zoveel worden buitengesloten als kinderen zonder handicap. En ze heel vaak het gevoel hebben, meer dan de helft, dat ze er niet helemaal bij horen. En dus Stichting Het Gehandicapte Kind zet zich in eigenlijk voornamelijk op de 3 domeinen die heel belangrijk zijn in het leven van een kind. En dat is naar school gaan, spelen en sporten. En op die 3 domeinen proberen we zoveel mogelijk voor inclusiviteit en toegankelijkheid te streven. Dus dan kun je denken aan speeltuinen toegankelijk maken. Dus ook als je in een rolstoel zit. En dat kan soms al door hele kleine aanpassingen. Dat het hek breed genoeg is. Of dat er niet alleen maar zand ligt, maar ook een verhard pad. Nou, en dat eigenlijk op scholen ook, maar in de speeltuinen en ook in de sportclub zetten we ons voor in.
0: Dus je merkt nog wel op veel plekken dat inclusie niet echt vanzelfsprekend is.
2: Precies. Ja, dat klopt helemaal.
0: En Emmy, wat ga je dan nu doen met het succes van je actie? Is er al een ander doel in zicht? Of?
1: Nou, ik heb vooral nu even lekker nagenieten van de hele mooie en gezellige dag. En dan, ik weet sowieso dat ik volgend jaar er weer bij ben. Dus daar kijk ik dan ook weer heel erg naar uit.
2: En misschien aanvullend daarop, Emmy zet zich samen met mij ook in voor de collecteweek van Stichting Het Gehandicapte Kind in november. En dan zijn Emmy en ik coördinator in Noordwijk. Dus we hebben al een heel clubje trouwe collectanten. En ook daar, zo'n week voelt ze eigenlijk dat ze zoveel positiviteit kan inzetten voor iets wat natuurlijk heel vaak niet zo leuk is, een handicap hebben. Dus ik denk zomaar, als ik voor jou kan spreken, dat ook wel weer een nieuw doel.
0: Ja, nou, Pien en Emmy, heel erg bedankt. En nogmaals gefeliciteerd met dit mooie bedrag. There she was, just a

0: Het bloemencorso Bollestreek heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de vrijwilligersavond in Hillegom nam voormalig burgemeester van Hillegom, Arie van Erk, officieel het voorzitterschap over van Willem Heemskerk. Aan de lijn is Arie van Erk.
1: Allereerst gefeliciteerd met je nieuwe functie.
2: Dankjewel.
0: Hoe was het om afgelopen vrijdag officieel voorzitter van het bloemencorso Bollestreek te worden?
2: Ja, gewoon, we hadden een hele leuke avond met alle vrijwilligers. Dus voor dat moment was het bewaard eigenlijk. Dat doen ze ieder jaar heel veel. Ja, je kan het niet allemaal uitnodigen natuurlijk. de meest betrokken vrijwilligers die hebben dan een gezellige avond. En toen hebben we het moment gekozen dat ik het stokje overnam van Willem.
0: Ja, want de vorige voorzitter Willem Heemskerk, ja, die droeg Willem dus Heemskerk ook symbolisch zijn corso-jasje over.
2: Ja, klopt.
0: En hoe was het op dat moment?
2: Ja, nee, dat is wel wat speciaal natuurlijk. Dan, ik loop al wel mee vanaf vorig jaar oktober. En met verschillende mensen, maar natuurlijk vooral in de schaduw van Willem. En dan besef je wel ineens van, nu sta je er zelf voor. Maar goed, dat is aan de andere kant. Ik ben ook bestuurlijk al wat gewend, dus in die zin is het ook gewoon alleen maar leuk.
0: Ja, want veel mensen kennen u misschien als voormalig burgemeester van Hillegom. Dan is dit wel eventjes heel anders. Maar je volgt wel ook iemand die 8 jaar voorzitter is geweest. Voelt dat dan ook als een grote verantwoordelijkheid?
2: Ja, nee, zeker. Zeker. Want ja, weet je, het is natuurlijk ook een organisatie waar veel geld in omgaat. En ik zei al, ik geloof door het hele jaar heen 1500 vrijwilligers. Je hebt te maken ook met gemeentes weer, maar met sponsoren. Veiligheid, dus er is op heel veel terreinen is er natuurlijk veel te doen. En er zit er veel verantwoordelijkheid. Dus, maar ik moet wel zeggen, het voelt, je voelt dat wel, maar er zijn heel veel mensen die ook een stuk verantwoordelijkheid nemen. En er zijn er ook echt die al 20, 30 jaar betrokken zijn bij dit corso. Dus ook bestuurlijk. En die hebben natuurlijk, die weten echt wel wat hun te doen staat. En dat maakt het wel dat het goed voelt.
0: Wat betekent het bloemencorso dan voor jou persoonlijk?
2: Ja, wij wonen nu 11 jaar in de Bollestreek. En ik heb het natuurlijk vanaf de zijlijn meegemaakt vanuit mijn burgemeesterschap. En dan is het toch vanuit de zijlijn. Ik ben natuurlijk bij de stekersdagen geweest. Maar je ziet dat het evenement gewoon voor de streek zo belangrijk is. Ook internationaal. Gelegalieerd ook aan de Keukenhof. Is dit natuurlijk iets waarop die dag een miljoen mensen naar de streek komen. En dat is voor alles wat daar ook aan vast zit, van horeca en hotels, dus totale toerisme. Ja, het is gewoon echt een heel waardevol evenement voor de streek. En ja, als je ziet hoe mensen die hier geboren en getogen zijn, dat ook beleven. Hè, die voelen zich daar echt trots. Dat je dan die mooie pracht en praal ziet van onze bloembollen, dan is dat schitterend natuurlijk.
0: Ja, want ja, je zei net dat je achter de schermen ook al langer hebt meegelopen. Waarom is dat dan belangrijk?
2: Ja, omdat, weet je, dat klinkt misschien gek, maar vrijwilligerswerk. Ik ben vroeger ook wel vrijwilliger geweest bij een voetbalvereniging. Maar dat is toch anders dan gewoon vanuit je werk. En gewoon ook het veelomvattende van zo'n corso. Je hebt zoveel commissies, we hebben 12 bestuursleden. En die hebben allemaal een eigen deel onder zich. En daar ben ik overal een beetje langs gegaan. En dat is ook, als je bijvoorbeeld bij Jup kijkt, Jup Holland in Noordwijkerhout, waar nu de opbouwdagen zijn en waar de wagens dan ook staan. Ja, dat is op zich al een evenement. Dan is dat wel fijn als je daar tijdens die opbouwdagen ook gewoon eens even rond kan lopen. En met iedereen eens kijken van wat doe jij nou? Waar komt dat vandaan? En zelfs met de bloemen van het veld halen. Toen ben ik ook gewoon bij het snijden van de bloemen wezen kijken en waar die dan vandaan komen. Dus je zou zeggen, wat weet je eraan? Maar het maakt wel dat je een totaalbeeld krijgt. En dan is daarmee ook gelijk wel dat je denkt, jongen, dan heb je echt wel nog wat meer respect voor al de vrijwilligers die bezig zijn. En dan krijg je echt pas door wat er achter de schermen allemaal voor nodig is om zo'n dag die praalwagens door de streek te laten rijden.
0: Ja, want het zegt wel veel over onze regio dat zoveel vrijwilligers zich ieder jaar weer inzetten voor het corso.
2: Ja, zeker. Ja, en iedereen doet dat ook eigenlijk. Ze hebben maar een kick nodig en iedereen staat al in de startblokken. Dus ook die mensen die allemaal helpen, die doen het met plezier. Je ziet continu mensen met een smile. En ja, als er eens iemand even te weinig mensen heeft of die heeft een probleempje, dan is er altijd wel iemand die bijspringt. Daar hoef je eigenlijk niks aan te doen. En dus ja, dat is, het lijkt wel een grote familie eigenlijk. Het is wel heel mooi. Een familie waar de verhoudingen goed zijn.
1: Ja. En wat zijn dan belangrijke of spannende uitdagingen voor het Bloemencorso in de komende jaren?
2: Ja, je moet sowieso weer zorgen dat er 15 of 16 wagens rijden. Nou ja, zo'n wagen met alles erop en eraan. Dan heb je het over een behoorlijk bedrag te sponsoren vinden. Hè, dus deelnemers. Dus dat is toch ieder jaar weer. Je hebt altijd wel een vast club, maar toch ook wel weer nieuwe vinden. En daar is ook een commissie voor die dat doen. Daar gaat Willem Heemskerk zich nu... Willem stopt niet helemaal, maar Willem gaat dan ook daar in die commissie nog weer zijn diensten verlenen. Ja, we zitten bijvoorbeeld met de gemeente Haarlem over een discussie. En die speelt wat breder over de duurzaamheid. Hè. Dus de gewasbestrijdingsmiddelen. Nou, dat is natuurlijk een landelijk item, maar vooral in de streek ook. En daar wordt ook van alles aan gedaan. Maar vanuit Haarlem, ja, wordt er nu extra op gedrukt eigenlijk. Ja, en ook vanuit de andere gemeenten. Dus daar zit ook een soort van, ja, een stip op de horizon, zeg maar 2035, waarbij dan de vraag is of de mogelijkheid er is om helemaal biologisch corso te rijden. Ja. Ja, nou ja, dat zijn allemaal vraagstukken die best wel spannend zijn en die op ons afkomen. Dus ja, dan zullen we met elkaar een antwoord moeten vinden.
1: Ja, en dat wordt nog wel wat, denk ik.
2: Dat wordt zeker wat, ja. Dat is niet zomaar. Nee, dus we hebben begin juli nog weer even met DB en overleg. En we zijn voornemens om toch een soort bijeenkomst te organiseren voor de gemeenten en de provincies, om met elkaar nog daar het gesprek eens over aan te gaan. Dus dat is dan, dat heb ik altijd wel gedaan. Je moet elkaar proberen te verstaan en te begrijpen. En dan kun je soms eens beter even om tafel te gaan en kijken naar wat is nou haalbaar en wat niet. In plaats van brieven schrijven of moties indienen en dat soort dingen. Dus dat wil ik wel proberen het komend jaar van de grond te krijgen, zodat we niet in één keer voor verrassingen komen te staan ergens in 2028. Ja. Waarbij er bijvoorbeeld subsidies ingetrokken worden of vergunningen niet meer worden verleend. Want dat kunnen we niet hebben natuurlijk. We gaan het evenement wel in de benen houden.
1: Arie van Erk, heel erg bedankt en heel veel succes als voorzitter bij het Bloemencorso. Ze zeg maar

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Supermarktketen Aldi heeft de gemeenteraad van Teylingen gevraagd om een plan te overwegen voor de stationslocatie in Voorhout, met zowel een nieuwe supermarkt als sociale huurwoningen. Het bedrijf heeft aangegeven dat de locatie volgens de geldende parkeernormen ruimte biedt voor beide functies. Aldi heeft onlangs het filiaal aan het Voorhoutplein moeten sluiten omdat de eigenaar het pand zelf nodig had. Met het voorstel hoopt de keten terug te keren naar het dorp. Het bestuur van de Partij voor de Inwoners in Noordwijk heeft Ivar Kruse voorgedragen als voorkeurskandidaat voor het wethouderschap. Kruse is momenteel fractievoorzitter en heeft namens de partij ook als coalitieonderhandelaar opgetreden. De voordracht is gedaan na gesprekken met twee kandidaten en geldt als advies van het bestuur. De gemeenteraad van Noordwijk moet uiteindelijk zelf nog beslissen over de benoeming van nieuwe wethouders zodra de onderhandelingen zijn afgerond. En groep 6 van de Oranje School in Katwijk heeft maandag de Bioblitsmaand afgetrapt met een excursie in het Ridderbos. Samen met wethouder Jacco Knapen en medewerkers van het Natuurcentrum Katwijk gingen de leerlingen op zoek naar kleine beestjes. Daarbij werden onder meer vuurwansen en lantaartjes gevonden. Tijdens de Bioblitz probeert het Natuurcentrum in de maand juni zoveel mogelijk planten en dieren in en rond Katwijk vast te leggen en roept inwoners op om waarnemingen door te geven. Na ruim 2500 geregistreerde soorten vorig jaar is het doel dit jaar verhoogd naar 2600 soorten. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Nederlandse viroloog is in de VS aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het Mpox-virus vanuit Congo. Het virus was gedeactiveerd, wat wil zeggen dat het zich niet kan vermenigvuldigen of een infectie veroorzaken. Toch neemt de VS de zaak hoog op. In Arnhem is vanochtend brand uitgebroken in een pand in de wijk Spijkerkwartier. De brand is met meerdere voertuigen ter plaatse. Eén bewoner kon op tijd naar buiten komen. Verder waren er waarschijnlijk geen mensen in het pand. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Daardoor moeten de bussen blijven rijden, ondanks de roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden.
3: Is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelde niet al te veel voor in onze regio. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Rijswijk en knooppunt Hoflied, 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht, 5 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duinenbollenstreek.
1: Woensdagochtend komen er aan het begin van de dag enkele buien voor, met wellicht ook wat onweer. In de loop van de ochtend zijn er ook wat zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en de temperatuur ligt rond de 15 graden. In de middag komt ook hier en daar een bui voor, maar ook droge periode met zon. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Bij een matige en aan zee soms vrij krachtige wind wordt het in de middag zo'n 18 tot 20 graden. 'S Avonds is het bewolkt en valt er ook regen. De temperatuur daalt dan terug tot ongeveer 14 graden. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek. De gemeente Hillegom houdt miljoenen over aan het jaar 2025. Dat blijkt uit de jaarrekening. Wethouder Maaike Roelofs legt uit waar ze dat positieve resultaat aan te danken hebben.

0: De gemeente Hillegom houdt miljoenen over aan het jaar 2025. Dat blijkt uit de jaarrekening. Wethouder Maaike Roelofs legt uit waar ze dat positieve resultaat aan te danken hebben.
1: U heeft besloten over de jaarrekening.
2: Ja, dat klopt.
1: Dat is wat is dat, de jaarrekening?
2: Jaarrekening is sluitstuk van een jaar. Net als bij een bedrijf overigens, die ook een jaarrekening moet presenteren. Bij ons heet dat overigens een programmarekening bij de gemeente. En het financiële proces van de gemeente begint met kaders meegeven in een kadernota. Met wat gaan we volgend jaar doen. Daarna gaan we dat vastleggen, die kaders, in een begroting.
1: Met dus hoeveel... In het voorjaar is de kadernota
2: in op, het voorjaar is de kadernota inderdaad. Nou ja, voor juni. Juni, juli. En begroting volgt in de herfst. En dat is van beleid van wat gaan we volgend jaar doen. Dan heb je nog in september eenmaal tijdens een jaar een tussenrapportage. Het einde van het jaar zelfs nog een slotwijziging.
1: Zo.
2: Maar uiteindelijk komt alles bij elkaar aan het eindstuk. En dat is de jaarrekening. En dat is hoe Hillegom afgelopen jaar financieel heeft gedraaid. Dat betekent inderdaad van hoeveel hebben we uitgegeven. Hoeveel inkomsten hebben we gehad. En hoe staat Hillegom er financieel voor.
1: Oké. En wat stond er onder aan de streep?
2: We hadden nog een restant op de jaarrekening. Een positief resultaat van iets meer dan 6 miljoen euro.
1: Zo, dan denk ik van u heeft zoveel momenten dat u over geld praat. Toch haalt u geld over. Hoe kan dat?
2: Nou, het is sowieso goed. En ik denk dat we daar als gemeente Hillegom ook heel netjes in zijn om zorgvuldig met het geld om te gaan. Het gemeenschapsgeld. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk om voorzichtig met de centjes om te gaan. Maar het is toch zo dat je af en toe of meer inkomsten krijgt of iets niet hebt uitgegeven. En dat betekent dus inderdaad als je iets niet uitgeeft of meer inkomsten krijgt, dan hou je geld over. En om even de grote lijnen te schetsen van wat er over is gebleven, wat er binnen is gekomen. We hebben veel woningbouw gerealiseerd. Vorig jaar, gedurende 2025, is er een nieuwe regeling gekomen vanuit het Rijk. Stimulans, realisatiestimulering heet dat, voor woningbouw. Voor elke betaalbare woning die wij bouwen als gemeente Hillegom. Startbouw is gestart in 2025. Krijgen wij 7000 euro als gemeente.
1: Zo.
2: Dat is een extra stimulans vanuit het Rijk. Maar die is vorig jaar pas aangekondigd over afgelopen jaar. Dus daar hadden we in onze begroting nog geen rekening mee kunnen houden. Maar het is wel zo dat we daar geld op overhielden. Bijna 1,8 miljoen alleen al op die stimulans zeg maar, van het Rijk.
1: Zo.
2: Hebben wij als extra inkomsten gekregen. En dat is even de grootste uitschieter al meteen van onder de 6 miljoen euro. Om even te laten zien inderdaad, dat het niet betekent dat we bepaalde dingen niet gedaan hebben. Dit soort dingen doen we dus juist heel erg goed. Want we bouwen heel veel woningen in Hillegom. En dat is ook hard nodig. Maar daar krijgen we dus ook wat extra geld voor vanuit het Rijk.
1: Oké, en dat andere de plusbedrag, zeg maar, waar komt dat vandaan?
2: Verder blijft er geld over op onder andere. Is er eigenlijk te ruim begroot beslicht, hè, kunnen we wel eens stellen. Maar sommige gemeenschappelijke regelingen heeft dat. Dat zijn regelingen waar taken belegd zijn door de gemeente van Hillegom. Dat is onder andere HALT Samen. Dat is onze ambtelijke organisatie die we samen met Lisse en Teilingen hebben.
1: Dus dat zijn gezamenlijke bedrijven die taken uitvoeren voor meerdere gemeenten.
2: Die voor meerdere gemeenten uit. Maar ook het ISD, die het ook met Noordwijk, Lisse en Teilingen en Hillegom samen doen.
1: Okay.
2: Voor het onder andere sociaal domein. En daar op die taken is wat geld overgebleven in 2025. En dat vloeit dan weer terug naar het resultaat van Hillegom. En vandaar het positieve resultaat.
1: Oké, dus de sociale dienst en die andere uitvoeringsorganen namens meerdere gemeentes. Dat resultaat weet u eigenlijk pas in januari misschien wel 2026 of later. Dus dat kunt u van tevoren niet inschatten dan.
2: Er wordt van tevoren begroot, maar een begroting blijft natuurlijk een schatting. En wat er werkelijk uitgegeven wordt, stel er is bij de sociale dienst, zijn er meer aanvragen binnengekomen. Dat kan door meer kosten leiden dan eerder begroot. Dat zou dan negatief kunnen uitpakken, maar het kan natuurlijk ook positief uitpakken, wat het nu heeft gedaan.
1: Okay.
2: En op deze wijze inderdaad is een begroting, is dus die schatting. Maar uiteindelijk kom je pas bij de jaarrekening tot de echte resultaten die over een jaar zijn gedraaid.
1: Dus ik kan niet tegen u zeggen van u heeft gewoon beroerd begroot, want als u zoveel geld uithaalt, dat overhoudt.
2: Nee, dat is heel lastig te begroten inderdaad. Dat soort uitschieters zijn wel heel hoog, moeten we er wel bij zeggen. Hè? Want het is niet zo dat we dit wensen. We willen het liefst gewoon eigenlijk dat de centjes worden uitgegeven waarvoor ze bedoeld zijn. Maar wat ik ook op terug wil komen is, we moeten ook netjes met het geld omgaan nog steeds. Dus dat betekent ook gewoon, ook gedurende het jaar, als het niet uitgegeven hoeft te worden, moeten we niet expres alsnog gaan uitgeven om het op te maken.
1: Nee.
2: Dus het is niet meteen erg dat het over is.
1: Nee, u houdt nu miljoenen over. Wat gaat u daarmee doen?
2: Deze 6 miljoen die worden grotendeels weer teruggestort in de algemene reserve. En bij de algemene reserve in Hillegom, dat is, ja, velen noemen het het spaarpotje van de gemeente. Hè. Daar kunnen eenmalige investeringen, incidentele uitgaven noemen we dat, kunnen eruit gedaan worden. Zoals een, zoals vorige week door mijn collega is toegelicht, het Hoge Dunantplein opgeknapt worden.
1: Ja, maar u zegt niet, vorig jaar hebben we die en die bezuinigingsmaatregelen genomen. We houden geld over aan het einde van de rit, dus die bezuinigingsmaatregelen draaien we terug.
2: Nou, de bezuinigingsmaatregelen over die vorig jaar genomen waren, dat was voor de kadernota van 2026 aangekondigd. En die kwamen dus terug in de begroting van 2026. Dat is dit jaar. We hielden binnen jaarrekening geld over 2025. En dat betekent dus inderdaad nog steeds, is het zo dat de structurele inkomsten, hè, de inkomsten die een gemeente binnenkrijgt in gedurende jaar, en de uitgaven die structureel zijn, die juist terugkomen, moeten in balans zijn of er moet een klein overschot zijn. En dat is nog steeds het geval. Er gaat ook binnenkort een kaderbrief naar de gemeenteraad toe, inderdaad, om ook weer inzicht te geven voor de komende jaren, inderdaad, wat dat gaat doen. Ook richting de begroting voor in de herfst, voor de begroting 2027. Juist om te laten zien, in het financiële doorkijk, dat de gemeenteraad en de gemeente Hillegom dus kan zien hoe wij ervoor staan.
1: Ja, ja, dus niet als je jaarrekening een dikke plus oplevert, ga je niet terugblikken van, hey, we hebben toen die bezuiniging op tafeltennisvereniging Huppel de Pup doorgevoerd, laten we die dan even terugdraaien, want dat kan nu makkelijk.
2: Nee, want het is niet zo dat de cijfers voor 2025 effect hebben op het jaar 2026. Want dit zijn allemaal eenmalige inkomsten, zoals, ja, bijvoorbeeld die, wat ik zeg, die stimulans van de woningbouw. Dat moet wel betekenen, dat is geen, het is niet dat er structureel geld voor komt. Het is een stimulans, subsidie die voor een paar jaar geldt. Dat betekent, dat moet hem incidenteel, wat ik zeg, dus voor die algemene reserve, moet je die ook benutten. En ja, dus niet structureel je uitgaven meenemen. Dat betekent, als zo'n potje ooit stopt, dan heb je opeens een enorm gat in je begroting. Duidelijk. En dat is iets waar we niet voor moeten. Daar moeten we voor blijven waken. We moeten gewoon financieel goed ervoor blijven staan.
0: Dit was wethouder Maaike Roelofs over de jaarrekening 2025. 1, 2.

0: In de eerste week van juni is de landelijke Prokkelweek. Het is een prikkelende ontmoeting tussen mensen die verstandelijk of lichamelijk beperkt zijn met andere mensen. Op woensdag 3 juni is er een speciale bijeenkomst in het Zeehospitium in Katwijk. Jan de Laat sprak over de Prokkelweek met Marijke van Duin, secretaris van Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk.
1: Ja, prokkel betekent een prikkelende ontmoeting tussen mensen die of licht verstandelijk of lichamelijk beperkt zijn met iedereen die er kan zijn. En met name in de eerste week van juni, dat is de landelijke Prokkelweek. En wij als platform, verleden jaar zijn we daar ingesprongen en hebben dat gedaan bij de Binders in Katwijk aan de Rijn. En we dachten nu gaan we naar Katwijk Zee en Rijnsburg.
2: Ja, en jullie hebben dus activiteiten, met name dacht ik op woensdag 3 juni. Laten we ons daar even op richten, dat is dan bij het Zeehospitium. Wat organiseren jullie op die dag?
1: Ja, daar organiseren we eigenlijk dat mensen die daar wonen worden gekoppeld aan gemeenteraadsleden en oud-gemeenteraadsleden. En wethouder Knapen komt ook. En dan laten zij zien waar ze wonen en wat ze allemaal doen op in zo'n week. En dat doen ze dan met een hele leuke puzzeltocht. Dat is een boekje met allemaal foto's. En dan kunnen ze aan de hand van die foto's de gemeenteraad meenemen naar een plekje waar zij allerlei dingen doen in de week.
2: En dat is allemaal voorbereid. Dus ook die foto's zijn gemaakt. En dat betekent ook dat er op verschillende plekken in Katwijk waar ze dan langs lopen. Hoe zie ik dat voor me?
1: Ze lopen. Het Zeehospitium is heel groot.
2: Ja.
1: Veel paviljoenen. En ze gaan dus eerst wordt er welkom gegeten. Dan gaan ze, ik doe maar even één boekje. Dan gaan ze naar beneden en daar heb je de sponsen. Daar zijn mensen aan het werk. En het heet sponsen omdat vroeger werden altijd sponsen ingepakt voor Albert Heijn, van die sponsjes. Maar daar zijn ze dus echt aan het werk. Maar daar heb je ook de supermarkt. En die supermarkt is net als bij ons. Dat is ook een tafel. En dan kan je even kletsen met elkaar. En ondertussen wordt je boodschappenlijstje gevuld. Nou, en dan gaan we weer naar een dagopvang. Met ook allemaal activiteiten. Het labyrint. En dan gaan we weer verder. Er is ook weer een dagopvang. Daar wordt gekookt. En ze hebben dit keer ook lekkere koekjes gebakken voor de wethouder en de gemeenteraadsleden die komen. En ze hebben heel veel. Ze hebben ook een radio-uitzending zelf. En ze zijn eigenlijk. Ze doen heel veel nuttige dingen de hele dag.
2: Ja, dus allerlei activiteiten waar die bewoners heel blij mee zijn. En waar de gemeenteraadsleden dan van kennis kunnen maken van op welke manier je inderdaad met verstandelijk en ook dus niet alleen verstandelijk, maar ook lichamelijk beperkte mee te maken hebben. En toch op een leuke manier het leven kunnen staan. En zelfs wij bij wijze van spreken allerlei dingen doen die ieder normaal mens ook doet.
1: Ja, ze zijn dus heel nuttige dingen aan het doen. Het is juist zo leuk om dat te laten zien. En wat ook heel veel mensen niet weten, wat vroeger de bloedbank was, waar je kon prikken, dat is tegenwoordig een winkeltje, dat heet de Rozer. En dan kan je allemaal hele leuke dingen kopen die de mensen daar zelf gemaakt hebben.
2: En iedereen is welkom om dat winkeltje te bezoeken?
1: Niet op die dag, want dat zou echt niet kunnen. Dan loopt iedereen elkaar in de weg. Maar alle andere dagen van het jaar zijn ze daar zeer welkom om dat te doen. En je kan ook daar ook koffie drinken als je dat wil.
2: Ja, dat is leuk om op die manier te weten, ook nu hè, door deze uitzending, dat iedereen welkom is in die winkel. Niet op die dag, maar wel op alle andere dagen van het jaar. Op 3 juni dus het activiteiten bij Ruimwerk Zeehospitium. En op 5 juni in Rijnsburg. Wat gebeurt daar?
1: Nou, in Rijnsburg, daar hopen we wel een heleboel mensen te ontvangen die gewoon aan het winkelen zijn in de Hoftuin. Nou, loop dan eventjes naar het Centraal in de Tulpstraat. En daar is ook koffie en thee en iets lekkers gemaakt door de mensen. En die er altijd een dagbesteding hebben. En het zou natuurlijk heel leuk zijn als als mensen daar dan op die uitnodiging ingaan en contact met hen maken.
2: Ja, vooral ook contact maken. Dat je op een goede en fijne manier ziet dat we een samenleving hebben waarin we met elkaar omgaan. En dat kan op die dag dan heel bijzonder ook. Iedereen is welkom. Het is in de Tulpenstraat vlakbij het winkelcentrum in de Hoftuin. En ik neem aan, de politiek is daar ook vertegenwoordigd?
1: Ja, wethouder Soetendaal is daar ook.
2: En ik kan dus ook kennis maken met de manier waarop jullie goed bezig zijn. Kortom, maar ik heb begrepen, het is een landelijke dag, hè, die prokkeldag.
1: Het is een landelijke week.
2: Landelijke week zelfs, ja.
1: Juni is een landelijke week. En wij als platform gehandicaptenbeleid hebben gedacht, ja, daar moeten we natuurlijk ook echt goed aandacht aan besteden. Nou is het zo dat Katwijk best wel bekend is met prokkel. Want als de verkiezingen zijn, dan is er ook altijd iemand die dan mee mag lopen met een werknemer daar, die daar dan ook één dag zit. En dat is vooral in het CEO-speechium is dat sowieso. En dat is gewoon heel leuk dat ze dat dan kunnen doen. En ik denk haast dat toen die vrachtwagens kwamen met al die mensen verstandelijk beperkten, die dan heerlijk
2: de truckrun, hè?
1: Ja, de truckrun. Ja. Dat heeft natuurlijk ook met datzelfde prokkel te maken.
2: Precies, ja.
1: Alleen hij wilde nu echt meedoen met de landelijke week.
2: Ja, en dat is dus de eerste week van juni. Ja. Landelijk aandacht voor het werk en het samenleven met mensen met een verstandelijke en een lichamelijke beperking. Nou, fantastisch. Is allemaal georganiseerd vanuit het platform Gehandicaptenbeleid. Voordat we dit stukje afsluiten. Jullie zijn op allerlei manieren actief, denk ik. Zijn er voor de komende zomer nog bijzonderheden te verwachten vanuit jullie platform?
1: Nee, we zijn nu nog druk met het scholenproject. Dat duurt nog de hele week en dan direct daarachteraan de prokkelweek. En ja, dan gaan we eventjes niks doen.
2: Nee, precies.
1: Ja, wel vergaderen, maar niet
2: en dingen voorbereiden voor het nieuwe seizoen, hè?
1: Nee, nee.
2: Ja, want jullie hebben door het jaar.
1: Ja, wel heel druk. We worden heel vaak gevraagd voor de afvalcontainers of het goed toegankelijk is. En ja, de gemeente vraagt ons ook bij nieuwe wijken of daar schouwen. En dus dat gaat allemaal gewoon door.
2: Ja, precies. Want jullie hebben het door het jaar heen druk genoeg.
1: Zeker.
2: Oké, nou fijn dat we aan dit onderwerp aandacht konden besteden. En daarom zeg ik ook heel hartelijk dank Marijke van Duin vanuit het platform Gehandicaptenbeleid Katwijk. Ik wens je heel veel succes met de Prokkelweek. Hartelijk dank.
1: Dank u wel.
0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bolle-omroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.
3: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollestreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 9 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
9: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan voor kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn, of simpelweg maar de productie te beperken.
8: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Veel vertraging is er nog op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied. 12 kilometer stilstaand verkeer met bijna een uur extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè? Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
9: Word je

0: Leren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt. Kijk op adroof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Elke werkdag van

0: Een liefdesliedje. Ja, zoveel liedjes gaan er over de liefde. The Four Tops uit 66 en Bernadette.
1: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
2: Van 9 tot 10, Bo Ochtendshow. Muziek, meer informatie.
0: Het 3 juni, daar gaan we weer.
2: Bo Ochtendshow. Vandaag met Sjaak van den Berg.
0: En we starten met een heerlijke Motown-klassieker uit 667. Een Holland Dozier Holland compositie gezongen door Levi Stubbs en de andere heren van de Four Tops. Wat is dat toch lekker, die muziek uit de jaren 60 van Motown. Goedemorgen. Woensdagse ochtendshow vandaag met onder andere aandacht voor mondgezondheid. Ja, straks om 10 uur in de vernieuwde Biep in Lisse. En een labyrinth aan het Noordwijkse strand. Wat was dat ook alweer? Rond 9:30 doen we wat nieuwsberichten uit de Wollenstreek. En het uitgebreide weerbericht hebben we dan ook voor. En verder, wat gebeurde er in de geschiedenis op deze 3 juni? En welke bekende wereldburgers zijn er jarig? Het zit allemaal in deze ochtendshow met daarnaast ook heel veel muziek. Oude muziek, zoals daarnet uit 66. En hele nieuwe muziek, want dit is de nieuwe van Douwe Bob. Ja, hij gaat als een musketier de hitparade bestormen. All for one.

0: krijgt het toch steeds maar voor elkaar om aansprekende liedjes te maken. Douwe Bob en All for One. Kijk even in de agenda. Straks om 10 uur is het tijd voor de koffiespeeltuin in de bibliotheek. De vernieuwde bibliotheek in Lisse. Daar komt tandarts Dina Oosterman. En die gaat samen met Dickie Dick laten zien hoe een controle bij de tandarts verloopt. En geeft speelse uitleg over tandenpoetsen en een gezonde mond. U begrijpt, dat is voor jonge kinderen, maar ook voor aanstaande ouders, ouders, grootouders, oppassers. De koffiespeeltuin organiseert de BIEB in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin. En de inloop is dus straks in Lisse vanaf 9:30. De start is er om 10 uur en om 11 uur is het afgelopen. Je hoeft je allemaal niet van tevoren aan te melden, dus je kunt er gewoon naar binnen lopen.
1: Bo Ochtendshow.

0: En nu is helemaal gedraaid. Lekkere instrumentale deun van alweer 65 jaar geleden.
1: Oh.
0: Ja, dat kun je wel zelf zeggen. FBI van The Shadows natuurlijk. Je herkende de gitaaraanslag van Hank B. Marvin. Samen met Bruce Welch en Jet Harris maakte die dit liedje. En we gebruikten dat in de jaren 80 als tune van RVL in Duplo. Ja, zo lang zit ik al op de radio. Het is lang. Het is heel erg lang. Eens even kijken, wie is er jarig vandaag?
2: Jarig, wie is er jarig? Jarig, jarig, wie is er jarig?
0: Nou, het is vandaag de 40ste verjaardag van Spaanse toptennisser Rafael Nadal. En ook actrice-presentatrice Tooske Ragas is jarig. Ze wordt 52 vandaag. En dat is net zo oud als Kelly Jones, gitarist-zanger van de Stereophonics. Acteur en DJ Ferry Samadji. Onder andere te zien in goede tijden, slechte tijden. Hij wordt 53. En meteorologe weervrouw Marion de Hond. Tegenwoordig bij RTL, vroeger bij de NOS. Ze is 56 vandaag. Nederlandse acteur Chris Tate. Hij speelt mee in Onderweg naar Morgen. En staat op het podium bij 4045 The Musical. Hij wordt 64 vandaag. En de zanger van de Rembrandts is jarig. Hij wordt 70. We draaien straks die grote hit. Denise Williams is 75 vandaag. En de Amerikaanse zangeres Suzy Quatro, die vooral in Engeland grote hits had in de jaren 70. Ze wordt 76 jaar oud. En het is vandaag de 87ste verjaardag van een Engelse zanger, gitarist en toetsenist. Ik heb het over Ian Hunter. En hij was onder andere verantwoordelijk voor deze deun. Liedje gemaakt door David Bowie. Het liedje heet All the Young Dudes en wordt gezongen door de jarige.

0: de Hoepel en al de young dudes. Jeugdsentiment voor velen. Dat komt uit 1972.
1: Agenda.
0: Vanmorgen is het weer eens tijd voor een meditatieve wandeling. Door een zandlabyrint. Dat kun je doen onder leiding van Nel Hogevorst van Kampen. Ze verzamelen strakjes om 10 uur bij de Duinen. Aan de Duinamse Slag, naar de Duinamse Weg is dat eigenlijk nog. En dan loop je naar het strand. En het strand van de Duinamse Slag, het rustige strand. Het is best aardig weer op het moment om even naar het strand te lopen. En er is een symboolroute getekend in het zand. En lopend en soms stilstaand nadenken over waar je bent aangekomen op dit moment in je leven. Meditatief moment. En dat kan op het strand van Duinamse Slag verzamelen. Zometeen om 10 uur bij de duinen aan de Duinamse Weg.

de dame met een bijzondere stem, Sharon Kovacs, komt uit Baarlo bij Venlo. En zij heeft een nieuw liedje gemaakt, dit A Perfect Crime. Ja, ze heeft een speciale stem, maar ze heeft wel pakkende muziek gemaakt. Ik zei eerder dat het vandaag de 70ste verjaardag is van Danny Wilde van de Rembrandts. Nou, kennen we die maar van één liedje eigenlijk, en dat is dit. Ja, het thema muziek van Friends, inderdaad.

0: Ja, anderhalve minuut, nog niet eens een minuutje. En dat is de start van de tv-serie Friends. En daar waren de Rembrandts van. Komen we uit op 9:30. Tijd om even te schakelen met de nieuwsstudio. Daar zit Marjolein.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Marjolein Assadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Supermarktketen Aldi heeft de gemeenteraad van Teylingen gevraagd om een plan te overwegen voor de stationslocatie in Voorhout met zowel een nieuwe supermarkt als sociale huurwoningen. Het bedrijf heeft aangegeven dat de locatie volgens de geldende parkeernormen ruimte biedt voor beide functies. Aldi heeft onlangs het filiaal aan het Voorhoutplein moeten sluiten omdat de eigenaar het pand zelf nodig had. Met het voorstel hoopt de keten terug te keren naar het dorp. Het bestuur van de Partij voor de Inwoners in Noordwijk heeft Ivar Kruse voorgedragen als voorkeurskandidaat voor het wethouderschap. Kruse is momenteel fractievoorzitter en heeft namens de partij ook als coalitieonderhandelaar opgetreden. De voordracht is gedaan na gesprekken met twee kandidaten en geldt als advies van het bestuur. De gemeenteraad van Noordwijk moet uiteindelijk zelf beslissen over de benoeming van nieuwe wethouders zodra de onderhandelingen zijn afgerond. En atletiekvereniging De Spartaan uit Lisse heeft aangekondigd op 10 oktober een veiling dinnershow te organiseren om geld op te halen voor een nieuwe atletiekbaan. Dit doet de club in samenwerking met Veiling op je Club. Naast de eigen opbrengst doet de club ook een donatie aan Spieren voor Spieren. De gemeente Lisse betaalt 1,6 miljoen euro voor de renovatie en De Spartaan moet zelf nog 130.000 euro ophalen. Ondernemers en leden kunnen aan de avond bijdragen door een veilingitem beschikbaar te stellen, te adverteren in het veilingmagazine of door loten te kopen. De avond bijwonen kan voor €75 en dat is inclusief diner, drank en entertainment.
0: Dankjewel Marjolein. Meer informatie staat er natuurlijk bij ons op de website. Kun je ook die berichten nog weer eens even rustig nalezen op je gemak en de informatie eruit halen die voor jou van belang is. Bollenstreekomroep.nl, dat is ons adres. Even vragen aan de ANWB, hoe zit het op de weg?
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is nagenoeg opgelost. Wel staat er nog file op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied. Met een kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De weg is daar inmiddels weer vrij. En op de A44 van Den Haag naar Wassenaar. Bij Wassenaar 3 kilometer file met daar 10 minuten extra reistijd.
0: Nou, hou daar berekening mee. Wow. Kijk naar buiten. Het is droog. Voorlopig nog droog. Er zijn wat wolkenvelden, zo nu en dan zon. Het is 15 graden nu in de Bollenstreek. Er staat best wat wind uit het westen. Vanmiddag wordt het niet warmer dan 16 graden. En dan staat er een matige zuidwestenwind. Aan de kust is de wind matig tot vrij krachtig. Later vanmiddag neemt de bewolking toe. Stijgt de kans op regen. En dat trekt door naar vanavond. We krijgen flink wat regen nog weer. De wind is vanavond matig tot vrij krachtig. Wat vlagerig. Later vanavond trekt de regen weg. En dan is het een periode droog. Maar tijdens de nacht naar donderdag komen weer buien voor. Het wordt vannacht 14 graden. Donderdag een wisselvallige dag. Onstuimig met buien, misschien zelfs onweer. Veel stapelwolken. Maar zo nu en dan schijnt morgen ook de zon. Het wordt morgen een graadje hoger dan vandaag. 17 graden. Waait wel een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En bij ons in het westen zijn er morgen wat minder buien dan in het binnenland. Maar wij hebben wel een vrij krachtige en vlagerige zuidwestenwind. Aan zee kan het ook morgen hard waaien. In de nacht naar vrijdag komen er weer buien voor. Ook vrijdag buien. Net niet zo stevig als morgen. Af en toe schijnt vrijdag de zon. Het wordt vrijdag 16 graden. Later vrijdagmiddag wordt het op steeds meer plaatsen droog. En dat is de voorbode voor het weekend. Want dan wordt het een graadje warmer en langere tijd droog.
1: De Ochtendshow met Sjaak van den Berg op Bo.

0: Denise Williams uit Amerika. En It's Your Conscience. Ze is 75 geworden vandaag. Andere hits van haar. Too Much, Too Little, Too Late. En natuurlijk de disco-hit Let's Hear It for the Boy uit 1984. Ja.
1: Bo Agenda.
0: Misschien heb je vanavond zin om eens even uit te gaan, eruit te zijn. En dan zou je naar de Harbor Lights kunnen aan de Koningin Wilhelmina Boulevard nummer 9. Daar organiseren ze een pubquiz, namelijk vanavond om 20:30. Kostte een paar euro om mee te doen. Maximaal 4 spelers per team, maar je hoeft je niet aan te melden van tevoren. Er is een actualiteitenronde, een plaatjesronde, muziekronde. Gezellig een avondje quizzen in de kroeg. De Harbor Lights organiseren. En kan je vanavond niet, dan kun je ook donderdagavond gaan pubquizzen bij Pieter van der Geest in Café van der Geest aan de Zeestraat in Noordwijk-Rout. Want daar is elke donderdagavond de kroeg ingeruimd voor een heerlijke pubquiz. Ook daar kun je zomaar binnenlopen. Daar kun je met wat grotere teams ook mee doen. Ja, hartstikke gezellig om een keertje langs te gaan.

0: mannen van de Script zingen over zichzelf in The Man in the Arena. En ze staan ook binnenkort in de Johan Cruijff Arena op 11 juli. Nog een maandje wachten. En ze komen op 26 november terug. Dan staan ze in de Ziggo Dome. En als ik het dan even afmaak. 14 augustus komt hun nieuwe album uit. De titel kennen we al. The User's Guide to Being Human.
1: De ochtendshow.
0: Het is 3 juni vandaag en in 1981 kwam er op deze dag een solo-liedje uit van de bassist van de Rolling Stones, Bill Wyman. En hij zong het grotendeels, nee, maar een klein stukje in het Frans. Met een zwaar Engels accent. Zizi, je suis een rockstar.

0: is een beetje een zenuwachtig ritme. Bill Wyman uit 1981. Met een top 15 hitje in Nederland. Vonden we best wel aardig toen. En het kwam dus uit op deze dag op 3 juni. Meer over de dag van vandaag. Het is alweer dag 154.
1: De dag van vandaag.
0: Wereldfietsdag is het vandaag. Ik wist niet eens dat je een Wereldfietsdag had. Ik stap elke dag op dat ding. Behalve als het natuurlijk heel nat is. Vandaag in 1621 werd de West-Indische Compagnie opgericht. Succesvol als monopolist voor de handel in Zuid- en Noord-Amerika. Maar ook een hele nare bijsmaak vanwege de handel in tot slaafgemaakte Afrikaanse mensen. In 1880 op deze dag het eerste draadloze telefoongesprek door Alexander Graham Bell. En in 1937 trouwde op 3 juni de koning, Edward VIII van Engeland, met Wallace de Vries. Zij was een gescheiden Amerikaanse. En oh jee, dat was een schandaal natuurlijk voor het Puriteinse Groot-Brittannië. Edward kon daarom geen koning blijven en trad af. In 2007 speelde 1683 gitaristen in het stadion van Kansas City allemaal tegelijkertijd het intro van Smoke on the Water. Dat komt dus zo. Maar dan met 1683 gitaren. Ja, dat kan ook allemaal. Op deze dag in 2009 werd de laatste Toen was geluk heel gewoon uitgezonden door de KRO. Met Sjoerd Plezier, Joke Bruijs, Gerard Cox, je kent het wel. En het is vandaag ook de geboortedag in 1906 van de Amerikaans-Franse danseres en zangeres Josephine Baker. Amerikaanse acteur Tony Curtis is op deze dag geboren in 1925. En Michael Clark, hij was drummer bij de Flying Burrito Brothers, maar hij was ook drummer bij The Byrds. Hij is ook van deze dag in 1946. Doe een liedje van The Byrds. En hier komt de drummer ook.

0: kan nog, die vrede, dat kan echt nog. Ja, mooi liedje uit 65 van The Byrds. Oorspronkelijk stamt het uit 1959 en werd het gemaakt door Piet Seeger.
1: Bo. Agenda.
0: Aanstaande vrijdag is het de eerste vrijdag van de maand. En de hele lente en zomer ben je op de eerste vrijdag van de maand tussen 10 en 2. Welkom op Woonzorgpark Willem van den Berg bij gebouwplein 6, de Wintertuinlaan. En dan vindt daar een zomermarkt en kofferbakverkoop plaats. En je kan ook uit je eigen kofferbak gewoon daar wat verkopen. Vanaf 9 uur een plekje zoeken, reserveren is niet nodig. En als bezoeker kun je er natuurlijk ook naartoe. Er zijn zelfgemaakte producten van de cliënten. Er zijn interessante koopjes, lekkere snacks. Er is verse vis, er zijn mooie bloemen. En veel producten uit de regio. Elke eerste vrijdag van de maand dus bij Gebouwplein 6 op Woonzorgpark Willem van den Berg. Wintertuinlaan in Noordwijk. Tegen Katwijk, tegen de Estek aan. De moeite waard om gezellig te plezieren. En als het weer een beetje mee zit, is het natuurlijk hartstikke fijn om daar te zijn.
1: Bo Ochtendshow met Sjaak van den Berg.
0: En eigenlijk nog een jarige van vandaag. Het is Suzy Quatro. Amerikaanse in Engelse dienst. Want daar maakten ze de hits in de jaren 70. Dit is Can the Can.

0: Dit vonden we leuk in het begin van de jaren 70. Een beetje in dezelfde scene als Slade. Een mut. Susie Quattro, Candy Can, andere hits van haar. 48 Crash en The Devil Gate Drive. Het zit er alweer bijna op. Maar we doen het elke dag, de ochtendshow.
1: Elke werkdag van 9 tot 10. Oh, hey, yeah. Muziek en meer informatie. Bo Ochtendshow.
0: Dit is Bo. Morgen is het de beurt aan Jan Berg en vrijdag is Corné er weer. En op dinsdag hebben we inval uitzendkracht. Peter Venter, want Herman is op vakantie. Na het nieuws is de zender voor Floor Vink en zijn koffiemix tot 12 uur met lekkere liedjes en berichtjes uit de streek. En om 12 uur dan serveert Willem van Zuilen weer zijn vooral Hollandse muziekjes in het 12 uurtje. En Hollands... Dat heb ik ook. Ja, om mij af te sluiten. Guido van der Graaf.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaargewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Het gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS-journaal.
3: Bo.
6: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoflied. De vertraging is bijna een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja!

luistert van harte welkom. Het is vandaag woensdag 3 juni. En dan gaan we weer beginnen met twee uurtjes het programma Koffiemix. Dat wordt gemaakt door technicus Koen Maas en uw gastheer Floorvien.

geluisterd naar Bo, de omroep van de Bollenstreken. We zijn te beluisteren op 105.3 FM, kanaal 43 van Ziggo. Wat gaan we doen in het eerste uur? Natuurlijk rond 10:30 het nieuws en het weer. We gaan natuurlijk u ook verblijden met een heleboel activiteiten die er in de regio te doen zijn. En we gaan muziek draaien. Natuurlijk hebben we altijd een artiest van de dag. Dit keer zijn het vier mannen, oftewel de Fabulous Four of natuurlijk de Beatles.

John, Paul, George en Ringo. Kortom, de Beatles, een van de meest succesvolle bands aller tijden. En men neemt vier brave boys met identieke kapsels, nette pakken en stropdassen. Maar het blijkt niet altijd een startpunt. Hoe ze het doen is een mysterie, maar de heren brengen in de kortste keren een massa hysterie teweeg, zoals dat tot nu toe nog niet is voorgekomen. Het heet dus de Beatlemania.

Ja, zijn start zijn voor een decennium waarin de wereldmaatschappij natuurlijk ook verandert. De jongeren nemen niet alles zomaar vanzelfsprekend aan en zetten zich af tegen het gezag. Ze creëren hun eigen wereld. De Beatles zijn in die tijd van grote invloed op het openbare leven. Maar we waren gewoon maar vier kerels uit Liverpool, is een uitspraak van John Lennon. U weet, de tweede is altijd een Nederlandstalige. En meezingen is heel erg belangrijk voor u. Want dan doet u in ieder geval uw longen testen.

u kon uw longen in ieder geval testen. Want dit kon u natuurlijk meezingen. Een medley van Corrie Konings. Dat is zo bekend. Dat kan iedereen in ieder geval meedoen. Wat hebben we nog een berichtje? Dat gaat over de avondvierdaagse. Van 1 tot en met 5 juni wordt de avondvierdaagse in Lisse en Lissebroek gehouden. Dagelijks kunt u vanaf 6 uur tot 5 en 10 kilometer worden gelopen. U kunt ook voor 1 avond inschrijven. Dat kan via de speeltuin Marijke in Lisse. Dat vindt u aan de Krokussenstraat 3A. En dat is vanmiddag tussen 2 uur en 3 uur. En bij voorinschrijving betaalt u natuurlijk wat minder als bij de inschrijving op voor 1 dag. Voor meer informatie op www.svmarijke.nl.

Heerlijk, een aantal van die saxofonen op een rijtje. En dan het nummer My Girl Josephine van Fats Domino. Ik heb nog een berichtje en dat gaat over de bibliotheek van Lisse. Die is helemaal opgeknapt, heeft een metamorfose ondergaan. En vandaag, woensdag 3 juni, is een feestelijke opening van 2 tot 6. Is iedereen van harte welkom. Van 2 uur is de officiële opening met bubbels en wat lekkers. En daarna kan iedereen op zoek naar van alles en nog wat. Ook is vereniging Oud Lisse aanwezig met foto's van het oude Lisse. De toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

En dat was André Hazes senior. Met natuurlijk dit nummer. En dat heet natuurlijk Buonasera. Met daarbij Oh Marie. Met een saxofoon solo van Bertus Borger. Ja, dit was nog beter als dat junior deed. Ik heb nog een berichtje. Vrijdag 5 juni 2026 wordt in Noordwijk een borrel georganiseerd voor mensen tussen de 35 en 55 jaar. Deze avond draait om ongedwongen ontmoetingen. U kunt u aanmelden via info@meetupnoordwijk.nl.

stukje blues, muziek van Graham Brown met het nummer Hide and Seek. We hebben nog een klein berichtje en dat gaat over golven voor het goede doel. Op vrijdag 5 juni organiseert de Rotary Club Voorhout een golf een toernooi. Dat heet de Teilinger Open. Aan een toernooi kan ook door niets een Teilingers worden deelgenomen. Het programma duurt vanaf 11 uur tot 9 uur. De deelname kost €125. Dat is inclusief koffie, lunch, borrel en barbecue. En u kunt inschrijven via www.teilingeropen.nl.

0: dat was Shaking Stevens met zijn nummer Oh Judy. En wij gaan naar nieuws en weer van Bo.
1: Dit is Bo.
2: Met muziek en informatie voor de Bollestreek.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
0: Met een greep uit het nieuws van de Bollestreek, gelezen door Floor Vink. Een berichtje van Voorhout. Supermarkt Aldi wil graag terugkeren naar Voorhout en heeft daarvoor een stationlocatie in beeld. In een brief aan de gemeenteraad vraagt de supermarktketen om een gecombineerd plan te overwegen met zowel een nieuwe Aldi-vestiging als sociale huurwoningen. De huidige gemeentelijke plannen voor de stationlocatie gaan uit van uitsluitend sociale huurwoningen. Volgens Aldi biedt de locatie echter voldoende mogelijkheden om woningen en een supermarkt te combineren. Hun plan past volgens hen ook binnen de parkeernormen die in Teylingen gelden. Het bedrijf stelt dat er onder inwoners behoefte bestaat aan een discount supermarkt in het dorp. Aldi moest onlangs het filiaal aan de Oosthoutplein sluiten omdat pandeigenaar Vomar de ruimte nodig had. Met het nieuwe voorstel hoopt de keten weer een vestiging in Voorhout te openen en het bedrijf wil graag een plan toelichten aan de gemeenteraad. We hebben nog een ander berichtje en dat gaat over Lisse. Vijf leerlingen van het Fioretti College zijn Nederlands kampioen geworden bij scholieren roeien op de bosbaan in Amsterdam. Ze vormden samen met stuurman Hans van Velzen, want ja, vier in een boot, plus een stuurman. Dat is in ieder geval een winnende ploeg in de klasse MC4. De roeiers begonnen sterk. Zij begonnen een kwalificatierace en zagen ook in de finale op kop. Maar 20 meter voor de eindstrepen ging er bijna mis toen de kraag van een van de riemen brak. Daardoor leek het Amstelveen College de overwinning te pakken. Even later bleek uit de officiële fotofinish dat de boot van Fioretti College toch als eerste was gefinished met 0,4 seconden voorsprong. De trainingen van het Fioretti College werden verzorgd door de roeivereniging Iris uit Lisse. En we hebben nog een berichtje uit Lisse. De atletiekvereniging De Spartaan organiseert op 10 oktober in samenwerking met Veiling op je Club een grote veiling dinnershow. Doel van de avond is geld ophalen voor het vervangen van de atletiekbaan. En daarnaast doet de club een donatie aan Spieren voor Spieren. Ondernemers en leden kunnen aan deze avond bijdragen door een veiling item beschikbaar te stellen, te adverteren in een veiling magazine of door loten te kopen. De avond bijwonen kan voor €75, dat is inclusief diner en drankjes, entertainment en de veiling. Het start zijn voor de vernieuwing van de atletiekbaan in Lisse werd gegeven tijdens de 43e editie van het Despekkenbokaal op 9 mei. De gemeente Lisse betaalt €1,6 miljoen voor de renovatie en de Spartaan zelf moet nog €130.000 ophoesten. De atletiekvereniging hoopt dat bedrag bijeen te brengen met behulp van crowdfunding, diverse acties en, zoals gemeld, een veiling dinnershow. En wij gaan naar weer vandaag woensdag. In de ochtend komen er enkele buien voor, lokaal met onweer. Ook zijn er zonnige momenten en waait een matige tot vrij krachtige zuidenwind. En een temperatuur ligt tussen 15 en 20 graden. In de middag komt een plaatselijke bui voor, maar er zijn ook droge perioden met zon. In de avond is het bewolkt en valt er af en toe een bui. Donderdag staat een stevige zuidwestenwind. Aan zee is de wind voor je wel krachtig, windkracht 6. Vrijdag op de laatste werkdag van de week is het paraplu ook weer af en toe nodig. Maar de buien zijn minder fel dan op donderdag en de zon schijnt wat vaker. Mogelijk wordt het later in de middag en op veel plaatsen overwegend droog. Vanaf het weekend is het vaker droog met geregeld zon. Een enkele bui blijft mogelijk. De temperatuur komt iets hoger uit dan vrijdag. En waarschijnlijk tussen de 19 en 23 graden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.

dat waren onze artiesten van de dag. De Beatles met All You Need Is Love. Paul McCartney gaat in 1957 kijken bij een bandje wat daar speelt bij een of ander feest. En hij vraagt in ieder geval zijn vriendjes George Harrison en John Lennon om ook een bandje op te richten. En ze gaan totaal onbekend naar Hamburg. Daar spelen ze in de rochte roze buurt en ontwikkelen een indrukwekkend podium act. Eenmaal terug in Liverpool komt drummer Ringo Starr de band versterken en groeien de Beatles uit tot een plaatselijke sensatie. De manager van de Brian Epstein besluit de band onder zijn hoede te nemen en ze scoren hun eerste hit met Love Me Do. En van deze plaats barst het hele circus los. Ja, het hele circus gaat ook losbarsten. Volgende week, 11 juni, dan is het BK voetbal aan de hand. Ik heb even een oud nummertje opgezocht van René Schuurman.

René Schuurman verbouwde zijn hitnummer Zon in je hart. Met oranje de kleur van ons hart. En ja, dat is een nummer wat je makkelijk meezingt, want het is herkenbaar. En ik denk dat het ook de komende dagen en weken misschien nog wel een keer gedraaid zal worden. Vanavond dus Nederland-Algerije, de uitzwaaiwedstrijd van ons oranje. We hebben nog een berichtje en dat gaat over het volgende. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Vereniging van Natuur en Vogelbescherming Noordwijk organiseren ze op zaterdag 6 juni een inloopochtend in het Jan Verweij Natuurcentrum. Belangstellenden zijn tussen de 10 uur en 12 uur welkom aan de Zilverschoon nummer 20 in Noordwijk. Onder het genot van een kopje koffie of thee kan men informatie krijgen over de natuur rondom Noordwijk. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar wordt er een slootjes-excursie georganiseerd, waarvan de start plaatsvindt bij het Natuurcentrum. En voor meer informatie kan je altijd kijken op www.strandloper.nl.

En dat was de jaren 60. Roy Orbison en Only the Lonely. Ook uit de 60-jarig, maar dan de vaderlandse popmuziek. De volgende van Shocking Blue.

En dat was Shocking Blue met natuurlijk gitarist Robbie van Leeuwen en zangeres Mariska Veres met het nummer Venus uit de jaren 60. Ik heb nog een berichtje. Zondag 7 juni vindt in de Herenstraat in Noordwijk het jaarlijkse Luchtkussenfestival plaats. Kinderen van 4 tot en met 14 jaar kunnen zich vanaf 1 uur tot half 6 uitleven op allerlei attracties. Dat zijn er dit jaar 28. En voor iedere leeftijd is er wel iets. Deelname aan het festival kost €7,50. Voor de ouders openen diverse horecaondernemers aan de Herenstraat hun deuren. De opbrengst van het festival is bestemd voor 3 initiatieven voor de jeugd. Dat zijn de weerbaarheidstrainingen van MUG, de jeugdclubs Voorhout en de kinderkookclub in de Voorhoutse Pot.

En dat waren de mannen van Smokey met een ode aan Carol, oftewel Oh Carol. We hebben er op mijn lijstje in ieder geval nog eentje staan. De band zonder naam en zij hebben het over die ene, oftewel You're the One.

Dat was de band zonder naam en You're the Only One. Onze eerste uurtje zit er alweer op. En dat wil zeggen dat we gaan afscheid nemen met een stukje filmmuziek uitgezocht door technicus Koen. Dit keer The Tales of the Unexpected. Een televisieserie van, over de bekende boeken van Ronald Dahl. Muziek werd gecomponeerd door Ron Greiner. En u hoort het tot het nieuws van 11 uur.

0: Dit is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.

daar zijn we weer. Tweede uur van ons programma Koffie Mix. U luistert naar Bo, de omroep van de Bollenstreek. We zijn te beluisteren op 105.3 FM, kanaal 43 van Ziggo. Achter de schuif, uw technicus Koen Maas en uw gastheer Floor Vink.

Wat doen we in het tweede uur? Natuurlijk om 11:30 het nieuws en het weer van Bo. We hebben rond 11:45 de verjaardagskalender van Oja. We hebben nogal wat berichtjes die we graag aan u kwijt willen. En we hebben natuurlijk ook muziek, onze artiesten van de

Dat waren zo onze artiesten van de dag, de Beatles. Dit keer met een nummer Help. De Beatles krijgen succes in Europa, maar ook in Amerika. Iedere single die wordt uitgebracht staat in de hele wereld op nummer 1. En overal waar de Beatles komen, breekt er chaos uit door duizenden gillende meiden die aan de kant van de weg staan. Na een aantal jaren besluiten ze om 1966 niet meer op te treden, maar worden alleen platen en films gemaakt. De samenwerking met George Martin wordt intenser. Ze werken bij het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En dan komt de band in aanraking met geestverruimende middelen. En ze laten zich inspireren door de Indiase cultuur en moderne klassieke dichtkunst. In 68 wordt de animatiefilm Yellow Submarine uitgebracht. Maar daar hebben ze allemaal niet zoveel zin in. Maar toch wordt het een hit. En in 1967 overlijdt Brian Epstein. En dan gaan de heren langzamerhand uit elkaar.

Dat kunt u allemaal tegenkomen bij de wedstrijden van Nederland. Tegen diverse tegenstanders. In de rust bijvoorbeeld om een plaatje te draaien. Deze duurt 7 minuten en 30 seconden. Nou, dan zit de stemming er wel in. U kunt in ieder geval meezingen, dit soort nummers. Ik heb nog een berichtje. Zondag 7 juni wordt in Noordwijk weer het festival Opera aan Zee georganiseerd. In de tuinen in de Vierlewijk de Zuid kunnen allerlei publieke voorstellingen worden uitgevoerd. Om 2 uur is er aan de Atjeweg 15 die café-cantate van Johann Sebastian Bach. Om 3:15 wordt aan de Beethovenweg 48 La Serva Padrone van Giovanni Battista Pergolesi uitgevoerd. En om 4:30 kan men terecht aan de Rembrandtweg nummer 17 voor Cendrillon van Jules Massenet. De toegangsprijsbedrag €15 per voorstelling. En vooraf reserveren is niet nodig. Om 6:00 wordt afgesloten met een diner in Hotel Zonne.

De Fat Man, oftewel Fats Domino, met When My Dreamboat Comes Home. Zondag 7 juni houdt Speltan Vereniging Kindervreugd in Lisse. Die vindt u aan de Romeinstraat nummer 40A een open huis. Vanaf 1 uur tot 4 uur kunnen jong en oud deelnemen aan allerlei spelletjes. De deelnemers kunnen zich vooraf aanmelden via www.kindervreugd.nl of info@kindervreugd.nl. Alle activiteiten zijn gratis. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Doel van de middag is meer bekendheid te geven aan de speeltuin. En bij deze...

Medegene heeft hier zijn eerste danspasjes opgedaan. U hoorde Ricky Nelson en Hello Mary Lou. Ik heb nog een berichtje en dat gaat over het volgende. Aanstaande zondag 7 juni is bij boekhandel Van der Meer Twan Huis te gast. En hij praat over zijn nieuwe boek Droompad. En aangestoken met het wandelvirus door zijn ouders vertelt Huis in een Droompad vooral een persoonlijk verhaal tegen de achtergrond van de 555 kilometer inspirerende wandelpaden. Hij heeft half Europa doorgezworven daarmee. Hij is daar in ieder geval te gast bij Van der Meer. En dat is om 3:00 's middags.

0: Stevige stukje country muziek van Colleen Carter. En het nummer heette I Fell in Love. En wij gaan naar nieuws en weer van Bo.
1: Dit is Bo.
2: Met muziek en informatie voor de Bollestreek.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
0: Met een greep uit het nieuws van de Bollestreek gelezen door Floor Rink. Een bericht uit Noordwijk. Een basketbal. Een bericht in ieder geval. Noor en Jan Driessen zijn het wereldkampioenschap 3x3 basketbal in de Poolse stad Warschau goed gestart. Noor Driessen verdedigt met een Nederlandse team de titel. Terwijl ook Jan Driessen zijn tweede wereldtitel wil bijschrijven. Noor Driessen won samen met Ilse Kuit, Joey Slachter en Lotte van Kruistum de eerste twee duels van Tsjechië en Azerbeidzjan. Driessen, die tegenwoordig in Spanje basketbal was, goed voor 8 punten. Nederlandse basketbalsters wachten nog 2 wedstrijden in de pool tegen Madagaskar en een thuisland Polen. En die wedstrijden worden woensdag gespeeld. Jan Driessen kreeg met Brian Albers, Adriaan van Tilburg en Worsen de Jong weinig tegenstand. De Noordwijker versloeg Nieuw-Zeeland en zette met China met soortgelijke cijfers aan de kant. Driessen scoorde 6 punten en ook de mannen komen woensdag in actie met wedstrijden tegen Japan en tegen Duitsland. We hebben nog een berichtje en we gaan even terug op ons scherm. Als dat lukt in ieder geval. We hebben een taartenfeest in een Park Rusthof. In Park Rusthof was zondag een druk bezocht taartenfeest. In totaal brachten 31 deelnemers hun zelfgemaakte baksels mee. De inzendingen varieerden van cupcakes en vlaaien tot rijk versierde taarten. En ook 10 kinderen deden mee aan de wedstrijd. Een jury met burgemeester Carla Breuer, Erika van den Haak en van Kaatjes Bakwinkel uit Noordwijkerhout en Jarno Ammelaan van Ammelaan Bakkers veroordeelden alle creaties op uiterlijk en smaak. Tijdens de juryberaad konden bezoekers en deelnemers elkaar taarten proeven. Het resultaat, 3 prachtige eerste prijzen. Bij de kinderen ging Fenna aan de haal met een mooi bakboek. En in de categorie mooiste decoratie pakte Janneke de eer. En bij de beste smaak pakte Beata de winst. En alle winnaars kregen ook een blijvend aandenken in de vorm van een handgemaakt theeglas. We gaan naar nog een berichtje. En dat gaat over een herverdeling van een investeringsfonds. Als dat werkt in ieder geval. Ja, daar komt hij. Een bericht uit de Bollestreek. Het algemeen bestuur van Holland Rijnland heeft ingestemd met het voorstel van Duin en Bollestreek gemeente om het resterende geld uit het regionaal investeringsfonds te herverdelen. Het RIF van Holland Rijnland heeft een programma ontsluiting Greenport vastgesteld waarin verschillende projecten opgenomen zijn om bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Door lange doorlooptijden en het stilzetten door provincies Noord- en Zuid-Holland is een aantal projecten niet uitgevoerd. En om deze gelden te behouden voor de streek hebben de gemeenten binnen de streek een gezamenlijk voorstel opgesteld. En wij gaan naar het weer. Vandaag woensdag. Er komen enkele buien voor, lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidenwind en temperatuur ligt in de ochtend rond de 15 graden. In de middag komt er plaatselijk een bui voor, maar er zijn ook droge perioden met veel zon. In de avond is het bewolkt en valt er af en toe een bui. Donderdag staat er een stevige zuidwestenwind. Aan zee is de wind veel al krachtig, windkracht 6. En vrijdag op de laatste werkdag van de week is de paraplu zo nu en dan ook nog steeds nodig. Maar de buien zijn minder fel dan op donderdag en de zon schijnt wat meer. Mogelijk wordt het later in de middag en de avond op overwegend droog. Vanaf het komend weekend is het vaker droog met geregeld zon. Een enkele bui blijft wel mogelijk. Een temperatuur komt iets hoger uit tussen de 19 en 23 graden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.

En dat waren onze artiesten van de dag, de Beatles, met het nummer The Ballad of John en Yoko. Want John Lennon krijgt in die periode een relatie met kunstenares Yoko Ono. Het koppel is altijd bij elkaar. En tussen Yoko en de andere bandleden klikt het niet zo best. En dat verhoogt de spanningen in de band. Aan het leven van John Lennon komt in 1980 een tragisch einde. Hij wordt voor zijn huis doodgeschoten door een geflipte fan die een aantal minuten daarvoor nog een handtekening had gevraagd. De drie resterende Beatles komen nog een keertje bij elkaar om een serie uit te brengen met een aantal cd's, een boek en een reeks videobanden. En hierop staat ook een van de nieuwe Beatle-nummers, Free as a Bird, en waarop de oude stemopname van John Lennon is aangevuld met muziek van alle overgebleven bandleden. En de Beatles die haken dan af.

zijn de voorbereidingen op de komende 4 weken. Want er zal zeker het een en ander over Oranje gedraaid worden. We hoorden dit keer Jannes samen met Harry van Meegen. En wij zijn voor Oranje. Ik heb nog een berichtje. In de Munnikenwei is op maandag 8 juni... een nieuwe bijeenkomst van het Alzheimer Café Teiningen-Noordwijk. Tijdens de avond staat het thema kunst en dementie centraal. Er is iemand aanwezig van de medewerker van het museum De Lakenhal deze avond. De organisatie nodigt mensen met een dementie nadrukkelijk uit om aanwezig te zijn. Het café is geopend vanaf 7 uur. Het programma begint om 19:30 en duurt tot 9 uur in de tuinzaal van Woonzorgcentrum Munnikenwei aan de Via Antica nummer 25 in Noordwijkerhout.

Dat was Roy Orbison met zijn nummer California Blue. Intussen heb ik de verjaardagskalender erbij gepakt van oh ja. En ik heb er nog twee die ik eigenlijk moet inhalen. Op 1 juli was de heer Van der Rijt jarig. Hij werd 85 jaar. Jarig werd op 2 juni dit keer mevrouw Kemper. Mevrouw Kemper is 93 jaar. Ja, dan heb ik eigenlijk een speciale verjaardag. Vaste luisteraar van ons, oma Riet, die wilde graag dat we een plaatje draaiden voor haar kleindochter Joy. Ja, zij wordt de afgelopen dagen 21 jaar met de familie naar Suzanne Freek geweest. En aanstaande zaterdag hebben ze een 21 dinner. Ja, dan komen de vriendinnen langs en dat zal wat worden. We zullen kijken hoe de uitslagen van die avond in ieder geval zijn. Beste Joy en alle vriendinnen, heel veel plezier die avond. En we hopen dat dit nummer ook in de smaak valt. The Motions met Rudy Bennett.

was The Motions met Rudy Bennett. Nog even terugkomen op de verjaardag van Joy LaRose. Zij krijgt natuurlijk een dikke knuffel van oma Riet.

waren de mannen van Smokey met needles en pins, oftewel naalden en spelden. En ik weet niet of de mannen in ieder geval zo goed met naald en draad overweg kunnen. We hebben nog een berichtje en dat gaat over Tourclub Vogelenzang. We zullen organiseren dinsdag 9 juni een fietstocht van ongeveer 30 tot 35 kilometer vanuit Duinresort Dunimar aan de Ruigenhoekerweg in de Ruigenhoek in Noordwijkerhout. De deelnemers kunnen aansluiten bij een groep fietsliefhebbers voor een gezamenlijke tocht met een pauze onderweg. Inschrijven is mogelijk vanaf 9:45. De tocht vertrekt om 10:30. De deelname kost €1,50 en u kunt zich aanmelden bij Joke van Beek via Joke van Beek 67 apenstaartje kpn.nl.

de band zonder naam met A Summer Night With You. Onze twee uurtjes zitten erop. Ik heb nog een berichtje uit Noordwijk. Erhout. Gisteravond is de Oudvierdaagse gestart. De Denemse werden weggeschoten door kinderburgemeester Pieter van de gemeente Noordwijk. En vanavond, morgenavond en vrijdagavond zijn er de andere avonden dat er gelopen wordt. We sluiten af met een stukje van Dirk. En natuurlijk een krimi uit Duitsland vandaan. En Horst Stapper was degene die de hoofdrol speelde voor de hoofdinspecteur Dirk. De muziek werd gemaakt door Les Humphrey Singers. En wij danken u voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Dezelfde tijd.

0: Op een originele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
6: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en theekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
7: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
6: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
7: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 12 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen. Onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, Denk en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
10: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
14: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
16: Dit is Bo,
17: de omroep van de Bollestreek.
16: Met

0: Dan ben ik knipoog naar de Beach Boys. Alex.
1: Ja, hier is het feestje.
0: En een van zijn velen.
1: Nee, nooit meer naar
0: huis. Feestelijke nummers. Nooit meer naar huis. Goedemiddag, hartelijk welkom bij 12 uur op onder van de Bollenstreek. Bedankt aan de twee mannen die zojuist klaar zijn, die wel naar huis gaan nu. Ze zijn net klaar met 12 uurtje. Het is 10 en

is gezellig, hè, deze. In de jaren 90 twee keer uitgebracht. Eén keer door Rob Zorn en een jaar later door Handy. Je weet wel van de rekels. Het is een 2026 uitvoering van Sieneke en een beetje van dit. Als donderslag bij heldere hemel, zullen we het doen of zullen we het niet doen?

0: morgen in 12 uurtje ga ik een plaatje erover draaien. Eruption. Hoe heet die zangeres ook weer? Oh ja, Precise Wilson. Van Varian Producties, dat mag duidelijk zijn. Je hoorde I Can't Stand the Rain.
1: Jij, de radio...

de battlebeat van Pat Benatar. En je hoeft niet met de bel of de app hoor, want de zangeres van Eruption, ik ga het nu goed uitspreken. Eruption zat die voor hè, met I Can Stand the Rain. Precious Wilson, dat was de zangeres. En de producer Frank Varian, maar dat weten we natuurlijk met z'n allen. Zeker weten van wel. Over goede platen gesproken, hoe is het? Heb je even? Oh. Wat een hit is dit weer, zeg. Tino Martin zelf. Dit is Jong en Dom.

Omdat alleen de beste artiesten en de leukste liedjes en melodietjes goed genoeg zijn voor een radioprogramma. Voor de luisteraar van dit radioprogramma. Het ritme van de woensdagmiddag in 12 uurtje. En de muzikale mengelmoes. Het muzikale ratatouille tussen 12 en 1. Elke werkdag maar weer op de Omroep van de Bollenstreek. Over hits gesproken, heb je even? Jo! Als een komeet omhoog naar de top van de nationale hitparade is Nederlandstalig. De zwoele zomernachten. Rutger van Barneveld. Ja.

De zwoele zomernachten. Ja, die komen vanzelf alweer hoor. De meest recente single. En de grote hit voor Jeroen van Barneveld. Het draait in 12 uur dit lunchprogramma dat er elke werkdag is tussen 12 en 1 op de Omroep van de Wollenstreek. Richting het nieuws. Met de mannen van Samieu. De mensen moet ik zeggen. Want die viool wordt door een dame bespeeld, hè?

0: is Bo.
1: Dit is Marjolene Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. De gemeente Teylingen heeft besloten de grens voor niet meer doelmatig te gebruiken bollengrond te verlagen van 4000 naar 1500 vierkante meter. Daarmee heeft de gemeente zich aangesloten bij buurgemeenten en een advies van landbouworganisatie LTO gevolgd. De wijziging is opgenomen in een nieuwe nota die duidelijkheid moet geven over het gebruik van percelen die officieel bollengrond zijn. Omdat eerdere reacties van inwoners nog niet zijn beantwoord, is de nota opnieuw 6 weken ter inzage gelegd. Kindcentrum Wereldwijs in Noordwijk heeft maandag de deuren geopend voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Met de start van deze dagopvang is het centrum nu compleet. Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen er nu onder één dak spelen, leren en opgroeien. Het kindcentrum is kleinschalig ingericht met een opvang en een basisschool onder één dak. Bij de opening waren onder meer wethouder Dennis Salman en bestuurders van onderwijs en de kinderopvang aanwezig. En de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen zijn gestart met het snoeien van hagen, zichthoeken en overhangende takken langs wegen, fiets- en wandelpaden. Met de werkzaamheden willen de gemeenten het zicht en de verkeersveiligheid verbeteren. Er wordt wijk voor wijk gewerkt en snoeiafval kan tijdelijk blijven liggen voordat het aan het einde van de werkdag wordt opgeruimd. Inwoners met een haag of struik langs de openbare weg worden gevraagd zelf te controleren of deze het zicht belemmert. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Hoe heet die man nou uit de Bollenstreek?
4: Willem van Zuilen.

0: Moois. To Ibiza.
1: Dat is het hit verleden en we going to Ibiza in 12 uurtje. Moet ook gezellig zijn, hè? Naar de radio te luisteren. Ze mogen alles van me krijgen. De nieuwe Nelis Leeman.

Mooi, mooi, mooi. Neder Sleeman op de radio. En oh, dat is altijd gezellig. Dat is altijd leuk. Deze is ook lekker. Nederlandstalig lied. In 12 uurtje eentje met een hoog meezinggehalte. Er is een oorkruiper, die zit je vanavond nog te neuren. Robert Pater en het verhaal van die tijd.

heerlijk dit toch. Nelis Leeman. En tranen zijn niet alleen om te huilen. Zullen we het weer een keertje doen? Van de hak op de tak springen, heel ander repertoire gaan draaien. Doen we eventjes. Songfestival. Dit is Baksvis. Heerlijk toch? Making Your Mind Up. Goedemiddag. Ja.

Making Your Mind Up. Je doet het ook nog steeds goed op feesten en partijen. En ik zie tegenwoordig vaak filmpjes voorbij komen. Van feestjes en van partijen. En dan doen ze dit nummer. Wordt veel aangevraagd. En dan wordt ook heel veel... het wordt gewoon vaak gedaan. Wordt vaak gedaan deze. Ja. Het swingt de pan niet uit. Dat zeker niet. Maar er zijn ook uptempo nummers van. Maar dit is het origineel. Van Corrie Konings.

0: wordt nog heel veel gedaan op feesten en partijen deze. Cody Konings, ooit van de regels, maar dat is heel lang geleden.
1: Je gaat nergens heen vannacht, ben jij van mij.
0: Druk je lijf tegen dat van mij.
1: Ben jij van mij.
0: De zaakjes, kom dichterbij. Cody Konings op de omroep van de Bollenstreek. We gaan door met een andere dame.

een soort generatiegenoot van Corrie Konings, hè? Deze mevrouw. En wat een hit was dit, zeg. Ook deze doet het nog goed op feesten en partijen. Anita Meijer, maar dat had je al begrepen, toch? This is Why, Tell Me Why.

Zij behoort tot de beste zangeressen van Nederland, deze mevrouw. Uit het wijze, grijze verleden, het hitverleden. Op de Omroep van de Bollenstreek in 12 uurtje. Anita Meijer. En Why Tell Me Why, deze woensdag aflevering van 12 uur. Zullen wij afspreken dat we elkaar morgen weer spreken. Zo even na 12 uur voor de donderdag aflevering. Bij deze afgesproken. Vrienden en vriendinnen van de radio. Namens iedereen hier bij Omroep Bol. Nog een hele fijne woensdag wat er van over is. De week is door middendags geregeld, dus er kan weinig meer fout gaan vandaag, toch? En we laten ons door het weer natuurlijk niet beïnvloeden. Dan is het weer zus en dan weer zo, afijn. We pakken het maar zoals het komt, we nemen het maar zoals het is. Voor wat vandaag betreft, bedankt voor het luisteren. Tot morgen, ik laat je alleen met de trance.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 1 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei.
2: Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.

0: is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. 4 leerlingen van het Fioretti College in Lisse zijn Nederlands kampioen geworden. Zij wonnen het scholierenroeien in Amsterdam. De Lissers lagen ver op kop toen er vlak voor de finish iets mis was met de roeiriem. Toch kwamen ze als eerste over de finish, al was het erg spannend. Hun tegenstanders waren nog geen halve seconde langzamer. Het Algemeen Bestuur van Holland-Rijnland heeft een nieuw besluit genomen over het geld voor de Bollestreek. Het bestuur stemde in met het voorstel van de Duinen-Bollestreek-gemeente. Het gaat om het geld uit het regionaal investeringsfonds. Een deel van de oude plannen gaat niet door. Het geld gaat nu naar fietsroutes, fietsoversteken en betere bereikbaarheid. En daarmee willen de gemeente het geld in de streek houden. Kent u iemand in Hillegom, Lisse of Teylingen die veel doet voor anderen? Dan kunt u die persoon voordragen voor een lintje in 2027. Een lintje is bedoeld voor mensen die veel doen voor de samenleving. Ook moet die persoon een goed voorbeeld zijn voor anderen. Wie iemand wil voordragen, kan mailen naar kabinet@hltsamen.nl. De aanvraag moet uiterlijk 15 juni binnen zijn. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 2 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
14: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
15: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Een 81-jarige vrouw uit Noordwijk is opgelicht met bankfraude. Zij kreeg een bericht over dat er iets mis was met haar bankrekening. De vrouw moest bellen naar de oplichters die zich voordeden als politie. Die vertelde haar dat ze haar bankpassen moest afstaan aan iemand die aan de deur kwam. Later namen de oplichters met haar passen geld op bij een automaat op het Rederijkersplein in Noordwijk. De politie is op zoek naar de daders en een beeld van de verdachte is te vinden op de website van Bo. Veel kinderen zijn dinsdag in Noordwijkerhout gestart met de avondvierdaagse. Kinderburgemeester Pieter van de gemeente Noordwijk gaf het startsein. De kinderen lopen 4 avonden lang een route door het dorp. Ook ouders, opa's, oma's en andere mensen lopen mee. Donderdag mogen de kinderen verkleed aan de start komen. Vrijdag krijgen de deelnemers bij de Witte Kerk hun medaille. Zelfgebakken taarten, cupcakes en vlaaien zorgden zondag voor een druk taartenfeest in Sassenheim. Meer dan 30 deelnemers brachten hun eigen baksels mee naar Park Rusthof. 10 kinderen deden mee aan de wedstrijd en iedereen kon elkaars creaties proeven. De jury keek vooral naar het uiterlijk en de smaak. Alle winnaars kregen een blijvend aandenken in de vorm van een handgemaakt theeglas. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

Adem in, adem uit, een diepe zucht. Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en theekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 3 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberg even verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
14: Dit is Bo,
5: de omroep van...

0: TikTok, TikTok.
1: God, wat blijf je nou?
2: Dit is Bo.
3: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. 4 leerlingen van het Fioretti College in Lisse zijn Nederlands kampioen geworden. Zij wonnen het scholierenroeien in Amsterdam. De Lissers lagen ver op kop toen er vlak voor de finish iets mis was met de roeiriem. Toch kwamen ze als eerste over de finish, al was het erg spannend. Hun tegenstanders waren nog geen halve seconde langzamer. Het Algemeen Bestuur van Holland-Rijnland heeft een nieuw besluit genomen over het geld voor de Bollestreek. Het bestuur stemde in met het voorstel van de Duinen-Bollestreek-gemeente. Het gaat om het geld uit het regionaal investeringsfonds. Een deel van de oude plannen gaat niet door. Het geld gaat nu naar fietsroutes, fietsoversteken en betere bereikbaarheid. En daarmee willen de gemeente het geld in de streek houden. Kent u iemand in Hillegom, Lisse of Teylingen die veel doet voor anderen? Dan kunt u die persoon voordragen voor een lintje in 2027. Een lintje is bedoeld voor mensen die veel doen voor de samenleving. Ook moet die persoon een goed voorbeeld zijn voor anderen. Wie iemand wil voordragen, kan mailen naar kabinet@hltsamen.nl. De aanvraag moet uiterlijk 15 juni binnen zijn. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
2: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
2: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 4 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep On beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en Roelofarendsveen doe je er 10 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein. Door een auto met pech is daar 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
7: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
14: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Een 81-jarige vrouw uit Noordwijk is opgelicht met bankfraude. Zij kreeg een bericht over dat er iets mis was met haar bankrekening. De vrouw moest bellen naar de oplichters die zich voordeden als politie. Die vertelde haar dat ze haar bankpassen moest afstaan aan iemand die aan de deur kwam. Later namen de oplichters met haar passen geld op bij een automaat op het Rederijkersplein in Noordwijk. De politie is op zoek naar de daders en een beeld van de verdachte is te vinden op de website van Bo. Veel kinderen zijn dinsdag in Noordwijkerhout gestart met de avondvierdaagse. Kinderburgemeester Pieter van de gemeente Noordwijk gaf het startsein. De kinderen lopen 4 avonden lang een route door het dorp. Ook ouders, opa's, oma's en andere mensen lopen mee. Donderdag mogen de kinderen verkleed aan de start komen. Vrijdag krijgen de deelnemers bij de Witte Kerk hun medaille. Zelfgebakken taarten, cupcakes en vlaaien zorgden zondag voor een druk taartenfeest in Sassenheim. Meer dan 30 deelnemers brachten hun eigen baksels mee naar Park Rusthof. 10 kinderen deden mee aan de wedstrijd en iedereen kon elkaars creaties proeven. De jury keek vooral naar het uiterlijk en de smaak. Alle winnaars kregen een blijvend aandenken in de vorm van een handgemaakt theeglas. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelofarensveen doe je er 10 minuten langer over. A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een kwartier vertraging. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor Rotterdam Centrum. Bij de Van Brienoordbrug zat ongeveer 10 minuten vertraging door een auto met pech. En een auto met pech op de A16 van Rotterdam naar Breda zorgt voor de Rottermeerentunnel 10 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Er is ook oponthoud op het spoor. Zo rijden tussen Leiden en Den Haag-Mariehoeven op dit moment geen treinen. En dat komt door een gestrande trein. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Boucaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaarslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Vuilbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Vuilbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nu vooral vertraging op de A4 en de A12. De A4 richting Rotterdam tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid. 20 minuten extra. En de A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Harmelen doe je er ook 20 minuten langer over. Er is ook probleem op het spoor tussen Leiden en Den Haag-Mariehoeven rijden op dit moment namelijk geen treinen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310... of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
7: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glas

0: busbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.

0: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Vier leerlingen van het Fioretti College in Lisse zijn Nederlands kampioen geworden. Zij wonnen het scholierenroeien in Amsterdam. De Lissers lagen ver op kop toen er vlak voor de finish iets mis was met de roeiriem. Toch kwamen ze als eerste over de finish, al was het erg spannend. Hun tegenstanders waren nog geen halve seconde langzamer. Het algemeen bestuur van Holland-Rijnland heeft een nieuw besluit genomen over het geld voor de Bollenstreek. Het bestuur stemde in met het voorstel van de Duinen-Bollenstreekgemeente. Het gaat om het geld uit het regionaal investeringsfonds. Een deel van de oude plannen gaat niet door. Het geld gaat nu naar fietsroutes, fietsoversteken en betere bereikbaarheid. En daarmee willen de gemeente het geld in de streek houden. Kent u iemand in Hillegom, Lisse of Teilingen die veel doet voor anderen? Dan kunt u die persoon voordragen voor een lintje in 2027. Een lintje is bedoeld voor mensen die veel doen voor de samenleving. Ook moet die persoon een goed voorbeeld zijn voor anderen. Wie iemand wil voordragen, kan mailen naar kabinet@hltsamen.nl. De aanvraag moet uiterlijk 15 juni binnen zijn. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio rijdt het vooral langzaam op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Schiphol en Den Haag-Zuid heb je alles bij elkaar opgeteld. Een half uur vertraging. Dan de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden doe je er een kwartier langer over. Op de A13 naar Den Haag tussen Rotterdam-Overschie en Delft-Noord 10 minuten extra. En dat ben je ook langer onderweg op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. De N209 van Hazerswoude naar Rotterdam bij Bergse Hoek Noord 4 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 6 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 richting Rotterdam tussen Roelevarensveen en Den Haag-Zuid een half uur vertraging. De A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden 40 minuten vertraging. De A13 naar Den Haag bij Delft-Noord doe je er 10 minuten langer over. De A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
1: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending. Een Noordwijkse van 81 jaar is slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Bloembollenbedrijf CS Weijers uit Hillegom ontvangt het predicaat hofleverancier. De eerste Kraaiencheck Playground is geopend in Katwijk. En de kleinste tentoonstelling ooit in het Landmuseum in Lisse. Ook het weerbericht voor donderdag, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vier leerlingen van het Fioretti College in Lisse zijn Nederlands kampioen geworden. Zij wonnen het scholierenroeien in Amsterdam. De Lissers lagen ver op kop toen er vlak voor de finish iets mis was met de roeiriem. Toch kwamen ze als eerste over de finish, al was het erg spannend. Hun tegenstanders waren nog geen halve seconde langzamer. Het algemeen bestuur van Holland-Rijnland heeft een nieuw besluit genomen over het geld voor de Bollenstreek. Het bestuur stemde in met het voorstel van de Duin- en Bollenstreekgemeente. Het gaat om het geld uit het regionaal investeringsfonds. Een deel van de oude plannen gaat niet door. Het geld gaat nu naar fietsroutes, fietsoversteken en betere bereikbaarheid. En daarmee willen de gemeente het geld in de streek houden. Quick Boys heeft Rogier Veenstra aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Zeeuw komt over van Kloetingen en met die club werd hij vorige maand kampioen in de derde divisie. Veenstra begint 22 juni met de eerste training van de kampioen van de tweede divisie. Hij volgt Adrie Poldervaart op, die Feyenoord onder 21 gaat trainen.

0: In het opsporingsprogramma Team West van dinsdagavond is aandacht besteed aan een geval van bankhelpdeskfraude in Noordwijk. Een 80-jarige vrouw is opgelicht voor €2400. U hoort de uitzending van Team West.
1: De man die belde aan bij een 80-jarige mevrouw uit Noordwijk. Hij kwam haar passen ophalen namens de politie, want die passen die moesten vernietigd worden, want ze zou gehackt zijn. Nou, dat was natuurlijk allemaal helemaal niks van waar. En die man is vlak daarna gaan pinnen bij pinautomaten op het Rederijkersplein, ook hier in Noordwijk.
2: Dat je zo besodemieterd wordt, dat is een lelijk woord, maar zo voel ik het wel. En dat valt niet mee.
3: Het is zaterdagmiddag 18 april als de 80-jarige mevrouw een bericht krijgt. U heeft zojuist een bedrag van €899,99 geprobeerd over te maken via bol.com. Als u dit niet zelf, bel dan direct de alarmlijn. Wat volgt is een lang telefoongesprek met een vrouw.
2: Toen zegt ze, u bent gehackt. Ik zeg, dat ken niet. Ik zeg, dat gaat zomaar niet. Toen bleef ze allemaal maar praten van... Je moet het wegbrengen. Ik zei, wat moet ik wegbrengen? Toen zegt ze, nou, je pinpassen. En dan die identifier. En toen denk ik, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik zeg, is het wel echt? Ja, zegt ze, tuurlijk is het echt. En ze was echt zo intimiderend. Want ze zat me op me in te wrijven dat ik het... moest geven. En ik zei de hele tijd, ik doe het niet. En op les doe je het toch.
3: Nog terwijl ze aan de telefoon is met de vrouw, belt deze man aan bij haar woning. Ze geeft hem haar pinpassen en identifier mee.
2: Dan zegt ze, dan bent u weer veilig. Ze zegt, en dan krijgt u van de bank, krijgt u alle spullen wel weer terug. Ze hebben zo tot ze op je ingaan, tot je je eigen wil niet hebt.
3: Ook als de man weg is, blijft de vrouw aan de lijn met het slachtoffer. Maar dan komt er toevallig een vriendin van haar langs die haar schoondochter waarschuwt.
2: Ma, wat heb je nou gedaan? En ik weet het niet. Maar toen ben ik zo gaan huilen.
3: De rekeningen worden snel geblokkeerd, maar het is al te laat. De man die aan de deur was, is regelrecht naar de geldautomaat op het Rederijkersplein gegaan. Hij gaat aan de slag om maar liefst 4 keer €600 te pinnen. In totaal wordt er dus €2400 van de rekening van het 80-jarige slachtoffer gehaald.
2: Toen denk ik, oh, wat heb ik gedaan? Ik was helemaal finaal kapot. Ik heb 's nachts leg ik heel de nacht wakker. Ik ben mijn eigen niet meer. En ik ben altijd heel erg lachen en alles wat doen... Maar het heeft me echt eventjes tot ze me echt alles afgenomen hebben. De fut is er zo, het bent een beetje uit. Het zal wel weer komen, maar het heeft ze tijd nodig, denk ik.
3: Later ziet de vrouw ook nog dit hele nare bericht op haar telefoon.
2: Vreselijk. En ik heb gehuild. Ik denk, ik ben altijd goed voor iedereen en dan zo'n klootzak. Mag ik niet zeggen. En die doet je nog even een trap na. Dat is heel erg. Het heeft zo'n impact op me gehad. Dat had ik nooit gedacht.
3: De bank of de politie zullen u nooit vragen om bankgegevens en pinpassen.
2: Als er iemand belt die je niet kent, hang op.

0: Het Hillegomse bloembollenbedrijf CS Weijers en Zonen BV heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Niet alleen bestaat het bedrijf dit jaar 100 jaar, maar tijdens de viering ontving het ook het predicaat hofleverancier. En dat is niet zomaar iets. Deze koninklijke onderscheiding krijgen alleen bedrijven die een uitstekende reputatie hebben, een belangrijke speler zijn in de regio en een rijke en schone bedrijfsgeschiedenis kunnen aantonen. CS Weijers vinkt al deze vakjes aan en aan de telefoon heb ik de directeur, John Boot. Gefeliciteerd met het predicaat.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, wat ging er toen door u heen toen jullie deze prachtige in ontvangst mochten nemen?
1: Nou, dat is toch een heel bijzonder moment om dat met elkaar mee te mogen maken. We beschouwen dat toch echt wel als een kroon op het werk van de afgelopen 100 jaar. Voor iedereen die daar bij ons bedrijf aanwezig is geweest en zich heeft ingezet.
0: Ja.
1: En geeft het ook wel tevens weer een stimulans om de komende jaren natuurlijk de schouders er weer onder te zetten. Dus dat was fantastisch om mee te mogen maken.
0: Ja, want kunt u kort schetsen hoe het bedrijf 100 jaar geleden is begonnen en waar het dan nu staat?
1: Nou, CS Weijers is in 1926 opgericht door de heer Kees Weijers. Die start op dat moment eigenlijk.

0: voor zichzelf in de vorm van een eenmanszaak. Als kweker en veredelaar van dahlia's. Daar heeft hij de eerste jaren echt wel een naam gemaakt. Dat was een bekende naam in de dahlia-wereld. Vervolgens zijn er een drietal zonen toegetreden tot het bedrijf. In 1938 de eerste. En werd het Zeeswijers en Zonen. Toen heeft het bedrijf zich meer gespecialiseerd ook in bijzondere bollen en knolgewassen. En ook tevens nog steeds de dahlia's. En nou, in 82 heeft mijn vader het overgenomen. In 2002 heb ik het verder weer overgenomen. En is het nu een internationaal opererende onderneming van bijzondere bollen en knolgewassen en dahlia's nog steeds. Maar waarbij we ook zeg maar bollen uit het buitenland importeren.
1: Ja.
0: En die weer verder verkopen aan onze klanten.
1: En dat al bijna 100 jaar.
0: Hoe
1: hebben jullie dat gevierd?
0: Ja. Nou, dat hebben we gevierd eigenlijk in eerste instantie in de begin van de middag met een select gezelschap van rond 150 personen.
1: Oh.
0: Dat waren familie, vrienden, hoogwaardigheidsbekleders, oud-werknemers en huidige werknemers. Daar hebben we dus ook de commissaris mogen begroeten, de heer Kolf en de burgemeester Ter Hark. En toen alle plechtigheden achter de rug waren, kwamen nog een 600 klanten en leveranciers en buren enzovoorts bij. Dus we hebben dat met een heel mooi groot gezelschap kunnen vieren in een van onze bedrijfshallen.
1: Ja.
0: Dus dat was heel leuk.
1: Ja, het klinkt als een soort van festival wat jullie ervan hebben gemaakt.
0: Dat was het bijna wel, ja. We hadden ook een aantal Nederlandse artiesten, opkomende Nederlandse artiesten, die verbonden zijn aan het Bollejan. Bollejan Café, wel bekend. En het thema was natuurlijk ook Bollejan in de breedste zin des woords. Dus het was ook Nederlands. Qua muziek, maar ook qua eten. En met foodtrucks. En eigenlijk een middenplein met bars. Dus het was ontzettend leuk.
1: Heel gaaf. Hey, en jullie bestaan nu 100 jaar. En een bedrijf dat 100 jaar bestaat, ja, dat kan niet 100 jaar dezelfde werkzaamheden op dezelfde manier uitvoeren. Jullie moeten ook gewoon met de tijd meegaan. Waar zit op dit moment de grootste uitdaging in jullie sector, de bloembollensector?
0: Nou, ik denk sowieso 100 jaar, hè, een bedrijf verandert. Dus je moet blijven innoveren. Daar zit denk ik ook tevens de kracht, maar ook de uitdaging. Als je nu kijkt naar waar zitten de grootste uitdagingen voor ons als bedrijf, maar met name ook de sector, dat is natuurlijk toch uiteindelijk ook wel de druk op ruimte, zeker in de Bollenstreek. De discussie rond arbeidsmigratie, de maatschappelijke discussie met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen. En natuurlijk ook de steeds verder toenemende wet en regelgeving, die natuurlijk ons bedrijf, maar ook onze collega's voor de uitdagingen plaatst.
1: Ja. En nu is het 100-jarig bestaan is gevierd en het predicaat hofleverancier is binnen. Waar kijken jullie dan voor de komende jaren naartoe?
0: Nou, voor de komende jaren kijken wat dat er gaat. 100 jaar is natuurlijk geschiedenis, dat ligt achter ons. We moeten natuurlijk met name de focus naar voren. We hebben natuurlijk recent een aantal bedrijfsactiviteiten overgenomen van Rooijen van Zanten, ook hier in Hillegom. Dus
1: ja.
0: We zijn nu volop bezig met de integratie van Zanten in ons bedrijf. Daarnaast willen we natuurlijk ook graag verjongen. Dus we proberen ook jonge mensen aan te trekken. Dat lukt heel erg goed. En met jonge mensen komen ook jonge en verfrissende ideeën en ambities. Die zetten we de komende jaren in. Dus daar zullen we volle focus op hebben.
1: Nou, dat klinkt helemaal goed. En de komende 100 jaar, daar blijven jullie toch wel een hele gom voor?
0: We hebben de eerste 100 jaar wel gered. Kijk, aan ons zal het niet liggen. En ik heb ook in mijn woordje gezegd, het is natuurlijk belangrijk dat bedrijven van ons bedrijf, maar ook andere bedrijven die toch ook op een bepaalde manier midden in de maatschappij staan en in de sector en in de regio, dat die ook de mogelijkheid krijgen om te floreren en soms ook natuurlijk een expansie te kunnen uitbreiden. Dus dat is natuurlijk wel een belangrijke voorwaarde, dat het ondernemersklimaat in de breedste zin des woords natuurlijk van die naad is, dat je ook in Hillegom kan blijven.
1: Ja.
0: Maar ons zal het in ieder geval niet liggen.
1: Aan jullie niet. Helemaal goed. John Boot, directeur van CS Weijers en Zonen BV in Hillegom. Nogmaals gefeliciteerd met het 100-jarig bestaan en het predicaat. En hartstikke bedankt voor deze toelichting.
0: Graag gedaan.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Een 81-jarige vrouw uit Noordwijk is opgelicht met bankfraude. Zij kreeg een bericht over dat er iets mis was met haar bankrekening. De vrouw moest bellen naar de oplichters die zich voordeden als politie. Die vertelde haar dat ze haar bankpassen moest afstaan aan iemand die aan de deur kwam. Later namen de oplichters met haar passen geld op bij een automaat op het Rederijkersplein in Noordwijk. De politie is op zoek naar de daders en een beeld van de verdachte is te vinden op de website van Bo. Veel kinderen zijn dinsdag in Noordwijkerhout gestart met de avondvierdaagse. Kinderburgemeester Pieter van de gemeente Noordwijk gaf het startsein. De kinderen lopen 4 avonden lang een route door het dorp. Ook ouders, opa's, oma's en andere mensen lopen mee. Donderdag mogen de kinderen verkleed aan de start komen. Vrijdag krijgen de deelnemers bij de Witte Kerk hun medaille. Een vereniging wil dat de gemeente Katwijk optreedt tegen een nieuw hekwerk op het Zeeholsterrein. Volgens de vereniging tot behoud van het Zeeholsterrein staat de erfafscheiding daar illegaal. Het hek zou staan op grond voor verkeer en natuur. Volgens de vereniging mogen daar geen erfafscheidingen worden geplaatst. Ook zou het hek minder ruimte geven aan de beschermde zandhagedist.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 2 concerten in Arnhem van rapper J mogen doorgaan. De rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Wel wordt in de gaten gehouden of Kanye West niet opnieuw antisemitische uitlatingen doet. Bij chemieconcern Dow verdwijnen ruim 600 banen, meldt Omroep Zeeland. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het wel weer droger, graad of 13 dan. Morgen opnieuw weer buien en het wordt dan maximaal 18 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt nu helemaal vast op de A12 richting Den Haag. Tussen Driebergen en Woerden doe je er 3 kwartier langer over. En een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam zorgt de hoogte van de Van Brienoordbrug voor een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 9.
1: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duinenbollenstreek.
2: Donderdag verloopt wisselvallig. Er is veel bewolking, maar af en toe kan de zon doorbreken. In de loop van de dag trekken meerdere regenbuien over de regio. De kans op neerslag ligt rond de 70-90%. Ook een enkele onweersbui is mogelijk. De middagtemperatuur komt uit rond de 18 graden. En door de wind kan de gevoelstemperatuur iets lager uitvallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig. Dicht bij de kust zijn soms hele krachtige windvlagen mogelijk. In de avond blijft de bewolking overheersen en kan nog een bui voorkomen. Later nemen de buien geleidelijk af.

0: In Katwijk is woensdag de eerste Krajicek Playground feestelijk geopend. Het sportplein ligt aan de Schemmelpenningstraat. Het was eerst een asfaltvlakte, maar nu is het omgetoverd tot een moderne plek waar kinderen kunnen sporten, spelen en elkaar ontmoeten. Verslaggeefster Megan Voorbraak sprak met wethouder Sonny Spek.
1: Er zijn eigenlijk drie grote onderdelen. Je hebt de speeltoestellen, hè, om lekker in de klimrekken te kunnen hangen als kind zijnde. Je hebt hier het voetbalveld, dus dan kan je bijvoorbeeld het pannenspel doen tegen elkaar. En gewoon lekker voetballen met je vrienden. En we hebben 3x3 basketbalveld. En het zorgt er gewoon voor dat kinderen veel meer uit deze Krajicek-koord kunnen halen. Dus niet alleen maar voetballen met twee teams, maar echt ieder kind kan hier doen wat hij leuk vindt.
2: Ja, want het was dus eerst een beetje een kaal veldje. Ja. Waarom was het voor jullie belangrijk om dit een beetje een nieuwe versie te geven?
1: Nou, we moeten investeren in de hoornes, in de sportvoorzieningen, in de beweegvoorzieningen. En er was eigenlijk nog vrij weinig hier aanwezig. En wij willen dat de hoornes ook een leefbare en sportieve wijk is. En daar speelt dit een belangrijke rol bij. Dus het is heel erg makkelijk toegankelijk voor kinderen uit de hoornes, uit Terrein Zoever. En dat willen we hier graag realiseren. Dat is vandaag hier waarom we dit vieren. Want het is echt wel een vooruitgang voor iedereen die hier woont.
2: Ja, want is Hoornes, is dat een plek waar dit weinig is? Is hier weinig sociale cohesie?
1: Nou ja, wel minder. Dat staat ook wel onder druk. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook al een aantal incidenten gehad die de veiligheid en het veiligheidsgevoel onder druk zetten. En daarom is het juist zo belangrijk dat je plekken hebt waar je samenkomt. En dat had je hier relatief minder. En juist met dit veld, met deze Krajicek-koord, wordt dat heel erg gestimuleerd. We hebben ook gezien dat de afgelopen maanden er ontzettend veel gebruik al van is gemaakt. Ja, en dat maakt me gewoon heel erg trots en heel erg blij. En vooral ook van de Krajicek Foundation die zich hier zo erg voor hebben ingezet. Ook de ambtenaren van de gemeente Katwijk. Want dat mag ook wel eens gezegd worden die zich hiervoor hebben ingezet om te realiseren. En ook alle mensen van de scholen die hebben meegedacht. Alle kinderen die hebben meegedacht over de speeltoestellen. Want daar is echt navraag gedaan van, joh, wat vinden jullie nou leuk? Nou, daar is dit uit voortgekomen. En dat maakt het gewoon een positieve, goede en leuke plek. En daar mogen we het ook over hebben, dat die er zijn.
2: Want er waren twee andere sprekers. Een van de Krajicek Foundation en een van de Lions Club. Wat was hun onderdeel in dit terrein?
1: Nou, van de Lions Club heel groot. Want die hebben dus het merendeel van het geld ingezameld met onder andere het boksgala. En dat hebben ze gedaan in Huis ter Duin. Er zijn heel veel bezoekers geweest. Daar konden mensen geld ook inzamelen en daaraan besteden. Dus die hebben daar echt een goed doel van gemaakt om geld voor in te zamelen. Daarnaast hebben de Krajicek Foundation, die hier ook een ondersteunende rol bij speelt. En die ook jongeren wil trainen en motiveren om ook hier een soort leidende rol in te nemen op het veld. Zodat ze, als ze wat ouder zijn, ook andere kinderen en jongeren kunnen inspireren. En dat doen ze vaak in wat grotere steden, maar nu ook hier. En daar zijn we blij mee, want dat kan het alleen maar een leukere en ook fijnere plek hier maken.
2: Ja, het welzijnskwartier heeft hier ook een rol, begreep ik. Wat is hun rol?
1: Ja, ze kunnen het veld gaan gebruiken voor activiteiten die ze kunnen aanbieden. Als ze bijvoorbeeld een groepen jongeren hebben die ze willen vermaken of waar ze samen activiteiten mee willen doen, dan is dat natuurlijk hier perfect, omdat je ook heel erg kan afwisselen. Kijk, vroeger kon je hier alleen maar voetballen en dan was het bezet. Maar hier kan je echt heel verschillende zaken doen. Je kan hier lekker zitten en dat maakt het tot een mooie plek. Dat is het kwartier dat hij ook kan aanbieden.

0: In het Landmuseum in Lisse is een nieuwe expositie begonnen. Door het gebouw zijn piepkleine kunstwerken te zien die zijn gemaakt door Bianca van der Hulst uit Lisse. De miniatuurexpositie is woensdag geopend en verslaggeefster Gwen Ouwehand van Omroep West ging al even langs.
1: Als ik zeg dat ik voor een suikerspinkraam sta met suikerspinnen die al klaarstaan voor mij, de pinautomaat ook op de toonbank gelegd zodat ik kan betalen, dan zou je denken, is het niet een beetje vroeg voor suikerspin? Maar als ik zeg, het is echt heel erg klein. Ja, ik denk echt misschien 10 centimeter hoog. Zeg ik dat goed, Bianca?
2: Ja, ietsje meer. Ik denk 18, 19 centimeter. En het is gemaakt in schaal 1 op 12. Het is 12 keer zo klein als een echte suikerspinnenkraam.
1: Oh, wow. Bianca, jij bent kunstenares van deze nieuwe tentoonstelling hier in het Landmuseum in Lisse. Hoe kom je daarop?
2: Ja. Ik ben een samenwerking aangegaan met het LAM om mijn miniaturen hier te laten zien. En door mensen anders te laten kijken door de bestaande collectie, door mijn miniaturen.
1: Ja, precies. Ja, misschien kunnen we eventjes door de tentoonstelling heen lopen. Ik weet niet welke kant we dan het beste op kunnen gaan. Maar er zijn dus echt inderdaad heel veel kleine spullen te zien hier. Kleine versies, varianten op de huidige tentoonstelling van het Landmuseum. En nou ja, ik zag net al een hele kleine mandarijn. Een hele kleine tafel, gedekte tafel met een witte pizza erop. Wat dan weer een reactie is op iets wat hier ook te zien is in het museum, hè Bianca?
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: En wat is daar het idee een beetje achter?
2: Het idee achter
1: de tentoonstelling?
2: Oh, dat bezoekers verwonderd raken door beter te kijken. En dat je daar anders weer ook gaat kijken naar de andere kunstwerken.
1: Ja. En waar ben je dan het meest trots op?
2: Ja, dat het hier ligt allemaal. Ja, is fantastisch.
1: Ja. Ja. Hey, en inderdaad, alles is dus een reactie op alles wat hier al te zien is. En net als hier voor me zie ik dus op de muur hangen een heel klein boerenbond bordje met daarop een inimini broodje met kaas en een broodje met pindakaas. Ja, hoe krijg je dit zo klein?
2: Ja, een hoop proberen en uitproberen en nog een keer proberen en een hoop gefriemel.
1: Ja, precies. Ja. En hoe lang heeft het dan geduurd totdat het nu hier ligt, zeg maar?
2: Ik heb 1,5 jaar gewerkt aan deze tentoonstelling. Ja, vanaf de eerste schets tot en met nu. Ja.
1: En ik kan me zo goed voorstellen dat je dan echt aan je bureau zit met hele kleine kwastjes en kleine boetseer dingetjes, spulletjes. Raak je daar dan ook niet een beetje gefrustreerd van?
2: Nee hoor, ik vind het juist heel ontspannen. Ja. En dat bureau kan je straks nog zien.
1: Ja, laten we daar eventjes naartoe lopen. Want inderdaad, alles is aan eenzelfde bureau gemaakt. In Bianca haar huis, kan ik mij voorstellen. Oh kijk, hier hangen weer allemaal kleine bordjes met kleine spulletjes erop. En nou ja, hier beneden, eigenlijk aan het begin van de tentoonstelling waar je tegenaan loopt, zie je dus ook het bureau van Bianca waar alle miniatuurspullen zijn gemaakt. En dan ook nog eens in het miniatuur, hè Bianca? Was het moeilijk om te doen?
2: Nou ja, ik maak al jaren miniaturen. Dus het, natuurlijk waren er uitdagingen, maar dat is leuk. Dus.
1: En hoe ben je daar, waarom ben je zo gefascineerd door miniatuurspullen?
2: Goede vraag. Ik denk dat alles schattig is in het klein. Een beetje het puppy-effect heb ik ook al gehoord. Dus het is leuk om alles wat ik zie in het klein te maken.
1: Ja, en dat zien we hier ook. Want we eindigen deze bijdrage op de plek waar de tentoonstelling eigenlijk begon. En dat is het bureau van Bianca. Met daarop alle spullen die zij dan ook heeft gebruikt om deze mini-kunstwerkjes te maken. En zelfs ook de miniatuurspullen zijn dus op dit miniatuurspulletjes afgebeeld in miniatuur. Dus het gaat maar door, hè?
2: Het gaat maar door. Hier zie je ook de suikerspinnenkraam waar we net naast stonden in de maak, zeg maar. En op het bureau liggen de appeltjes in het heel klein. Dit is eigenlijk een miniatuur van de miniatuur.
1: Yeah. Ja. Wat bijzonder om te zien, zegt dit. Ik loop hier nog wel eventjes rond, Jorin.
3: Ja, heb je dan een loop nodig eigenlijk om het echt goed te kunnen zien?
1: Nou, het is met het bloot oog wel te zien, gelukkig. Maar ik moet zeggen, nu ik dus naar de miniatuur kijk van de miniatuur op de miniatuur, dat is wel echt heel erg klein, hoor. Ja.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen Houten Oost en Woerden nog 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
9: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joodse Overleg is nu teleurgesteld.
5: Ze maken het salonveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
4: Een man in Spijkenis is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Ah, mijn rug.
13: Beweeg.
12: Hé, wat? Huh?
13: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
14: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met

0: Dit is de thuiswedstrijd. Een uur mensen op een praatstoel onder het motto... enige diepgang is nooit weg. Te gast zijn bewoners van de Bollenstreek... en mensen die zich met de streek verbonden voelen. Zij kiezen de muziek, wij de richting van het gesprek.
1: Het is weer zondagavond en weer tijd voor de thuiswedstrijd. En de thuiswedstrijd gaat deze keer over fietsmaatjes. Fietsmaatjes in de Bollenstreek, u ziet ze vast wel eens rijden. Duo fietsen met zo'n prachtig vlaggetje. En daar gaan we het over hebben. Maar voordat we beginnen, ik heb hier te gast Joop en Astrid van Fietsmaatjes. En Astrid, wie is Astrid? Vertel eens iets over jezelf.
2: Nou ja, ik ben Astrid Kromhout en ik ben geboren en getogen in Lisse. En nu woon ik in de Lissebroek, maar dus eigenlijk voelt dat nog steeds als Duin en Bollenstreek.
1: Ja.
2: En hier op school gegaan. Ik heb in die zin een hele grote binding met de Duin en Bollenstreek.
1: Ja, het is even de brug over en je bent er weer, hè?
2: Ja, precies. Ja.
1: Heel mooi. En Joop, jij?
3: Nou, ik woon al, 50 jaar in de Bollenstreek. Dus dat is... Dus er is voldoende binding met de Bollenstreek.
1: Je bent er niet geboren?
3: Nee, ik ben niet geboren. Ik ben geboren Amsterdammer eigenlijk.
1: Oh, kijk nou toch. Een hele verstandige stap.
3: Zelfs een Amsterdammer kan in de Bollenstreek belanden.
1: Ja, ook dat kan ook. Ja.
3: Ik ben de voorzitter van Fietsmaatjes Hillegom-Lisse. En dat doe ik al zo'n pakweg een jaar of 8.
1: Ja, oké. Maar voordat dat we daarover hebben, hoe kom jij in de Bollenstreek terecht uit Amsterdam?
3: Nou, mijn ouders die zijn eigenlijk uit Amsterdam vertrokken. En die zijn dus naar Hillegom verhuisd. En dus daar ben ik zo'n beetje opgegroeid. En daarna, toen getrouwd was, ben ik richting Lisse gegaan.
1: Ja, heb je ook je werk gevonden hier in...
3: Nee, ik heb eigenlijk nooit in de Bollenstreek gewerkt.
1: Nee.
3: Ik heb altijd in het meeste van mijn werkzame leven heb ik in Leiden gewerkt.
1: In Leiden? Nou ja, dat is ook een klein stukje, hè, toch?
3: Ja, het is allemaal te doen.
1: Ja. En jij, Astrid, heb jij hier je werk gevonden?
2: Ja, ik heb verschillende banen gehad. Maar ook in Lisse inderdaad en in Leiden. Ik heb zelfs ook een tijdje in Oudewater gewerkt.
1: Okay.
2: Dus dat was weer eventjes een uitstapje naar het Groene Hart.
1: Dat is mooi.
2: Maar nu werk ik voor mezelf, ben zelfstandig tekstschrijver hier gewoon in Lissebroek.
1: Oké. Dat is mooi om te horen. Nou, in ieder geval binding genoeg met de Bollenstreek. En dan komen we toch natuurlijk naar die fiets toe. Want dat is het idee van deze uitzending, om daar eens wat meer over te weten. Fietsen is natuurlijk een sportieve aangelegenheid. Laat ik het eerst aan Astrid vragen. Was je vroeger ook al een beetje sportief? Of hoe zit dat?
2: Ja, ik fietste in ieder geval graag. Ik ben in de loop van mijn leven wat sportiever geworden. Maar ik heb altijd wel wat aan sport gedaan. Tennissen. Maar fietsen deed ik ook altijd heel graag. Ja.
1: En is dat nu nog, behalve buiten fietsmaatjes om, ben je nog steeds op de fiets te vinden?
2: Zeker. Ja hoor. Ja, ik vind het heerlijk om fietstochten te maken. En om van de natuur te genieten om je heen. En dat is eigenlijk ook precies wat je met fietsmaatjes ook doet.
1: Ja, ja.
2: En gezellig samen te zijn, hier en daar te stoppen en wat lekkers te drinken. Nou ja.
1: Ja, daar komen we zeker op terug.
2: Ja.
1: En Joop, ben jij sportief van nature, laat ik het maar zo zeggen?
3: Nou, niet bijzonder sportief, maar... Ja, kijk, van jongs af aan heb je altijd op de fiets gezeten. En het is nu nog zo. Ik ging vroeger altijd op de fiets naar school. Dus dat is gewoon vaste prik.
1: Ja. Ja, zo ging dat vroeger.
3: En nu is het zo, waar alle kleine stukjes die hier in de buurt zijn, daar pak je altijd de fiets. En daar ben ik gewoon gewend.
1: Ja. Nou, in ieder geval, is de fiets voor jullie is niet onbekend. En heb je buiten het fietsmaatjes gebeuren ook nog andere hobby's, Astrid? Schrijven, deed je, zei je al.
2: Schrijven, ja. Dat is toch ook wel een hobby.
1: Ja.
2: Want dat doe ik ook vrijwillig, dus voor fietsmaatjes, maar ook voor een ander tijdschrift. Dat gaat over fossielen. En dat vind ik ook heel interessant. Wat je allemaal uit het verleden kunt vinden op het strand bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Mammoet kiezen van misschien wel een miljoen jaar oud.
1: Ja. Okay. Ja.
2: Dus dat vind ik ook fascinerend. Daar lees ik ook graag over. En ik hou heel erg van de natuur en wandelen, fietsen.
1: En doe je ook nog iets met historisch Lis of historisch dat soort dingen?
2: Dat zou kunnen vanuit jouw
1: professie.
2: Dat is ook heel interessant,
1: inderdaad. Ja, er gebeurt ook van alles natuurlijk.
2: Ja.
1: En Joop, buiten het fietsen?
3: Nee, ik heb vroeger altijd getennist. En daarna ben ik gaan hardlopen. Dat zijn eigenlijk mijn twee fysieke sporten. En daarnaast hou ik van een spelletje bridge.
1: Spelletje bridge?
3: Ja.
1: Dat is het betere denkwerk.
3: Ja, dat hoort er ook bij, ja.
1: Dat hoort er ook nog bij.
3: Ja, dan moet je ook trainen, die hersenen.
1: Ja, je moet wel een beetje daar ook de boel actief houden voor, voordat je het weet, hè, toch? Nou ja. Zeg, en het idee, fietsmaatjes. Wie is daarmee begonnen? Waar komt dat nou vandaan?
3: Nou, ik kan daar wel een stukje historie over vertellen.
1: Ja, doe dat eens, want dat vind ik toch wel interessant.
3: Toen ik gestopt ben met werken, toen ben ik als vrijwilliger bij Welzijnskompas gestart. En daar heb ik dus altijd als vrijwilliger op de duurfiets gezeten. Toen de tijd wilde Welzijnskompas dat eigenlijk, ja, dat liep niet zo lekker. En toen hebben we met Teilingen samen, hebben we met Welzijnskompas gesproken om over te gaan om naar het oprichten van een stichting Fietsmaatjes Hillegom-Lisse.
1: Maar bestond die fiets toen al?
3: Want ja, er stond al een fiets
1: Was al een fiets.
3: Bij Welzijnskompas. En die bestond al 5 jaar, maar die hadden altijd maar 1 fiets. En dat groeide niet. Het stond altijd stil. Het was een beetje statisch gebeuren.
1: 1 fiets en een paar vrijwilligers, handjevol. En dan
3: 15 vrijwilligers.
1: Voor 1 fiets?
3: Voor 1 fiets.
1: Oh, dat ging, ja. Was dat toen ook een fiets met ondersteuning? Want tegenwoordig...
3: ja, dat was altijd dat een fiets toen met ondersteuning. En het wat leuker was, toen die stichting dan opgericht is... toen kregen we de fiets van Welzijnskompas. Die kregen we cadeau van Welzijnskompas. En zeiden van, nou, dan hebben jullie in ieder geval 1 fiets om mee te starten. En zo zijn we ook begonnen.
1: Maar het idee van die duo-fiets, dat was al voordat jullie de stichting hadden. Maar wie is op dat idee dan bij Kompas gekomen?
3: Nou, dat komt eigenlijk een beetje door fietsmaatje Teilingen. Die was heel actief. En die zei ook van, nou, laten we dat concept uitrollen in de Bollestreek.
1: Ja, oké. Dus het idee was in Teilingen. Was dat eigenlijk al?
3: Dat stond daar al. En zo is dat eigenlijk over de Bollestreek uitgerold. En nu heb je naast fietsmaatjes Hillegom-Lisse... je hebt fietsmaatjes Noordwijk, Noordwijkerhout, Leiden, noem maar op.
1: Maar zijn dat aparte stichtingen?
3: Ja, het zijn allemaal aparte stichtingen.
1: Oké, dus ze doen hetzelfde... In feite, in basis, maar het zijn wel aparte...
3: Ja, het is allemaal hetzelfde concept. Dat concept hebben we dus allemaal van elkaar overgenomen. Maar het zijn aparte stichtingen.
2: En het concept is begonnen toch in Warmond?
3: Nee, in Teilingen, zeg maar. Of Warmond. Jan Bergmeijer is eigenlijk samen met Tekla... is eigenlijk de founder van fietsmaatjes.
1: Daar is echt daar zit de bron. Ja. Ja, en dat Welzijnskompas dat die fiets had, wanneer was dat? Over wat voor periode praat je dan?
3: Nou, even een beetje ruw weg. Ik kom niet op een jaar of aan, maar ik denk dat zij met die fiets begonnen zijn in 2011. Mm. En daarna, dus dat is zeg maar, als je er nou een 5 jaar bij telt. Dan is het 2016. Toen stonden ze 5 jaar ermee, maar nog steeds met die ene fiets. En in 2018 is dan Fietsmaatjes Hillegom-Lisse opgericht.
1: Oké.

0: Ja, als dit project kost natuurlijk geld. Die fietsen kosten geld, het onderhoud zou geld kosten.
1: Ja.
0: Ja, vast ook nog wel andere kosten. Maar hoe is het met de sponsoring van fietsmaatjes? Hoe gaat het? Hoe financiert zich dat?
1: Ja, we hebben verschillende sponsoren, al vanaf het begin. Stichtingen en bedrijven die de fietsen helpen. Die helpen bij het aankopen van de fietsen, zoals Zorg en Zekerheid. Een grote donateur die heeft geholpen bij het aanschaffen van duofietsen.
2: Ja, die financieren dat, ja.
1: Die financieren dat.
0: Ja, want even daar een basis van. Waar worden die dingen van gemaakt? Niet van gemaakt, maar waar worden ze gemaakt? Duofiets, is dat een speciale fabriek? Of hoe gaat dat?
2: Ja, er is een fabriek in. Even de naam kwijt, maar er is een fabriek in Nederland. En die maakt speciaal fietsen en hoofdzakelijk driewielers. En daar komt ook de duofietsen die wij hebben vandaan. Ja.
0: Dus eigenlijk alle speciale fietsen die worden daar. Het is een Nederlands product.
2: Het is een Nederlands product. Er bestaan in Nederland twee fabrikanten.
0: Ja.
2: Bekende fabrikanten. En dat is dan de Van Raam de fietsen en de
0: Huka. Oh ja, dat is wel een bekende, ja. Die maakt ook tandems. Ja,
2: ja, ja. Ja. En Huka zit in Oldenzaal en die maakt ook de dure fietsen.
0: Ja, ja. Nou, even terug naar die sponsoring. Is het ook zo dat de particulieren dat sponsoren? Of zijn het grote organisaties, Joop, die dat.
2: Nou, wij hebben een leuk team hier bij Fietsmaatjes Hillegom-Lisse. En onder andere team communicatie en PR. Die tikt flink aan de weg om sponsoren te vinden. Er zijn dus lokale bedrijven die ons financieel ondersteunen. Neem bijvoorbeeld, binnenkort is er dan een golftoernooi bij Terspelduin.
0: Ja.
2: En dan wordt de opbrengst, krijgen wij een deel daarvan. Voor de ondersteuning van fietsmaatjes.
0: Okay.
2: Er zijn ook bedrijven die ons sponsoren. Dat gaat dan in de vorm van adopteren duofiets voor een jaar. En dan betaalt men een bepaald bedrag. En daar kunnen wij dan mooi het onderhoud van die fietsen van doen.
0: Mogen we zeggen dat het dan dus wel dit initiatief dus wel leeft in de Bollestreek? Althans, jij kan alleen over de Bollestreek natuurlijk praten, maar wordt het wel gedragen blijkbaar door bedrijven en particulieren dan?
1: Ja, absoluut. Daar zijn we ook heel erg blij mee.
0: Ja.
1: Dat we zoveel goodwill hebben hier in de streek. Iedereen, we zijn natuurlijk ook heel zichtbaar. Het meest zichtbaar is natuurlijk die duofietsen met die blije mensen erop,
0: ja,
1: die
0: ja.
1: je allemaal ziet. Ja. En dat heeft zoveel. Maar je moet het ook wel. Je moet ons weten te vinden. En daarvoor hebben we ook iemand in de persoon van Ferdinand Warmerdam. Die heel veel mensen kent. En heel veel mensen aanspreekt.
0: Ja, ja.
1: Ondernemers. Maar er zijn ook zeker particulieren. Gasten zelf. Die mensen die mee fietsen. Die ons ook zo nu en dan bedragen. Toesturen.
0: Ja, ja.
1: Het komt van alle kanten af.
0: Mooi.
1: Er zijn ook heel veel bedrijven die bijvoorbeeld als ze een jubileum vieren, dat dan wij het goede doel zijn.
0: Dat ze dat meenemen, ja.
1: Dus dat er zo'n mooi evenement aan gekoppeld wordt. En waardoor je natuurlijk ook wat bekendheid krijgt als fietsmaatjes. Want het belangrijkste voor ons is eigenlijk niet eens. Is natuurlijk fantastisch dat die fietsen kunnen blijven rijden.
0: Ja.
1: Maar dat zijn de vrijwilligers die we nodig hebben.
0: Dat is ook nog een punt zo direct, ja. En die meneer Ferry, zal maar zeggen. Warmerdam, zei je?
1: Ferdinand Warmerdam.
0: Ja, ja. Ferdinand, is dat iemand met voldoende vitamine R, noem ik het altijd, relaties?
1: En zeker
0: dat.
2: Ja, zeker, ja.
0: Vitamine R is voor iedereen belangrijk die iets doet in vrijwilligers.

0: werk. Ja, dat is echt, een. De mensen, de blije mensen, waar je het net al heel even over had. Welke blije mensen maken gebruik van fietsmaatjes? In welke richting moet ik dan denken?
1: Ja, het zijn. Kijk, de mensen die de gast zijn, dus die dus mee fietsen.
0: Ja.
1: Dat zijn vaak mensen die het niet zelfstandig kunnen. We zeggen ook wel niet meer zelfstandig, maar er zijn ook mensen die jong zijn door een handicap ook niet kunnen fietsen. Nog nooit hebben kunnen fietsen. Nee. Inderdaad, mensen met een zichtbeperking bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Nou, dan kan je toch samen buiten in beweging zijn. Maar het zijn ook veel oudere mensen, dat is zeker waar. Die hebben al hun hele leven gefietst en die kunnen het niet meer.
0: Nee.
1: En die zijn graag onderweg in de streek.
0: Dat is een uitkomst natuurlijk.
2: Ja, maar we willen ook een beetje af van dat wij alleen maar voor ouderen zijn. Het is goed om gewoon eens meer bekendheid te maken van iedereen die dat nodig heeft, schroom niet. Het staat helemaal niet raar om samen op de duurfiets te zitten.
0: Nee, zeker niet. Ja? Nee, het is hartstikke leuk.
1: Nee, het is juist gezellig. En ook dat is een van de dingen waar wij voor staan. Is dat je, als je veel alleen zit, dat je ook eens een keer samen op die fiets kan stappen.
0: Ja.
1: En gewoon gezellig een praatje maakt met eens een keer iemand anders en op het terrasje zit.
0: Leuke dingen onderweg.
1: Dat is ook een goede. Dat is ook, dat doen heel veel fietsmaatjes met veel plezier.
0: Wie van jullie weet een zich zo plotseling en spontaan een leuke voorval, een leuke iets te bedenken wat onderweg zo gebeurd is. Een leuke anekdote, laat ik het zo noemen.
1: Ja, vast.
0: Ja, dan verval ik je natuurlijk.
1: Je hoort er zoveel als je met mensen praat. Ja, zo heb ik. Ik heb laatst iemand gesproken, Gerard, die zegt dat hij ook al vanaf het begin fietst.
2: Ja,
1: 10 jaar of zo.
2: Ook alleen van de
1: met dezelfde gast.
2: Een van de vaste
0: vrijwilligers. Ja, dezelfde gast. Ja.
1: En die is inmiddels 100.
0: Zo. Oh ja.
1: En die fietst nog steeds. Fietsen ze met z'n tweeën. Ja, ik vind dat soort verhalen fantastisch.
0: Ja.
1: Om te horen, maar het ritselt ervan.
0: Het is niet alleen fietsen natuurlijk, hè? Want wat je zegt, het is gezellig kletsen onder elkaar.
1: Ja.
0: Maar ook onderweg, wat je net al noemde, een terrasje of iets anders. Dat past ook in het concept, zeg maar. Dat onderweg even stoppen bij horeca. Hebben jullie daar ook trouwens?
2: Ja, dat is wel leuk als je dat even noemt. Natuurlijk, dat hoort er ook een beetje bij. Dat het samen iets leuk doen. En ook even een geintje maken. Of een bakje koffie ergens drinken. Wij hebben als fietsmaatjes ook worden we gesponsord door horeca. Deals, om het zo maar te zeggen. We kunnen dus bij een aantal plekken gewoon voor een klein prijsje samen koffie drinken. En ook die sponsoren willen we graag bedanken dat ze dus ons op die manier ondersteunen.
0: Zijn daar bekenden bij? Want wat mij betreft mag je die noemen.
2: Ja, er is een paar.
1: Het tussenstation, Tesselduin.
0: Oh, ja.
1: Je hebt bij. Ik moet even. Nou, Bakkerij van Maanden is sinds kort erbij. We hebben een hele lijst. Het zijn er zoveel inmiddels. Het is echt heel hard gegroeid. Noem ze eens op die er niet bij horen.
0: Dat kan ik beter vragen dan.
1: Het is echt. Waar gaan wij heen? Er zijn er heel veel.

0: De Bollestreek is natuurlijk groot. En u luistert nog steeds overigens naar de thuiswedstrijd. En we hebben het over fietsmaatje. De Bollestreek is groot. In welke plaatsen vanuit waar wordt er gefietst?
1: Nou, dat is heel divers. Kijk, alle vrijwilligers hebben zo hun favoriete kanten. Maar als ze vaak op stap gaan, zeggen we altijd eerst tegen de gast: waar wil je naartoe? Ja, die mag eerst zijn wensen kenbaar maken.
0: Ja, ja.
1: En we hebben onder andere een vergunning voor te fietsen in de waterleidingduinen. En er zijn heel veel mensen, zo gauw ze weten dat de vergunning op de juiste fiets zit, dan zeggen: nou, ik weet het al hoor, ik ga naar de waterleidingduinen.
0: Prachtig. Ja.
1: En, dan kan je, als je goed de weg weet, kan je tot aan Zandvoort komen.
0: Oké.
1: Ja? En dan ga je bijvoorbeeld dwars door de duinen heen, via de goede route, naar de uitgang bij Zandvoort. En desnoods aan de buitenkant om weer terug. Ja, over Vogelenzang heen kan je
2: dan
1: zo weer terug.
2: Ja, kan door de duin zelf, door het gewone duin.
0: Ja. Nou, dat zijn hele afstanden, want is een tocht dan, heeft hij een gemiddelde tijdsduur dat je een uur mag fietsen? Of dat je...
1: Nee, we doen meestal dagdelen. Dat wil zeggen een hele ochtend of een hele middag.
0: Oké.
1: Okay. De middag begint dan zo'n beetje om 1 uur. En als je dan maar voor 6 uur weer terug bent, is het goed.
0: Dus
1: de meeste mensen, zeker de middagrijders, dat zijn echte boffers. Vooral als ze dan lang willen fietsen, nou, dan kunnen ze hun hart ophalen.
0: Ja, oké. Okay. Dus het gaat niet om uurtjes. Het gaat echt om, je kan wel je een ochtend of een middag wel vermaken met de pauzes.
1: En dan met tussenstopje erbij, dan moet dat altijd lukken.
2: Ja, precies. Ja. Maar er zijn ook mensen en gasten die gewoon maar een uurtje willen.
0: Ja,
2: dus
0: dat kan ook.
2: Ja. Dat spreek je onderling af. En, en met de coördinator die match maakt tussen gast en vrijwilliger. Ja. Van wat wil jij graag? Wat wil jij uit het fietsen halen?
0: Ja. Ja.
2: Wat is je doel? En dan zoeken ze een team bij elkaar, een duo, dat goed matcht.
1: En wat ook leuk is, dat als je dus fietst hier door die Bollestreek, je komt elkaar tegen, om het zo maar te zeggen. En dan bedoel ik met elkaar. Wij fietsen bijvoorbeeld ook wel gewoon rustig een rondje Katwijk. Maar dan kom je ook fietsmaatjes Katwijk weer tegen.
0: Oh, ja, natuurlijk.
1: En dan zwaaien we naar elkaar.
0: Ja, dat is altijd...
1: Dat is echt fijn.
0: Net als motorrijders die...
1: Zo kun je dat echt een beetje verwoorden, ja. En ook daar halen we meer in, hè. Dat gaat ook makkelijk.
0: Ja, als je zo veel tijd hebt, dan kan dat wel. Nou is het, terwijl we dit opnemen, is de Keukenhof open. Maar als het uitgezonden wordt, is die waarschijnlijk weer gesloten. Maar volgend jaar gaat die weer open. Mogen jullie ook met de fiets in de Keukenhof?
1: Nee, dat is niet de bedoeling.
0: Dat is niet de
1: Keukenhof is echt een wandelgebied.
0: Ja.
1: En dan zou dat eigenlijk te veel obstructie geven om dat te doen. Nou, wij mogen bijvoorbeeld ook niet in het weekend in de Amsterdamse waterleidingduinen komen. Omdat door de week is het allemaal wel te doen.
0: Okay.
1: Maar met weekenden en zon- en feestdagen, gaan er zoveel mensen de duinen in.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dat het dan eigenlijk niet verantwoord is om daar ook te fietsen.
0: Nee. Ja. Nou ja, goed, ik vraag het omdat in de Keukenhof zie je natuurlijk ook diverse scootmobiels die... op hoge snelheid soms door de bollen rijden.
1: Nou, en daarom zeggen we aan de ene kant van... nou, het is misschien wel jammer dat je er niet in kan. Maar aan de andere kant,
0: snap ik.
1: Dat negatieve nieuws willen we juist niet hebben.
0: Nee, dat willen we niet hebben, nee. De vrijwilligers, dat is natuurlijk ook... hoe komen jullie aan je vrijwilligers... en hoe is het met de stand van de vrijwilligers?
2: Nou, dat wisselt wel, net als met de gasten... hoeveel het er zijn. Momenteel zijn het er iets van 250 verdeeld over de twee dorpen. Hetzelfde aantal gasten ongeveer.
1: Ja, dat mag je
2: hoewel wel. Er nu wel een wachtlijst is. En dat is van gasten die graag willen fietsen. Zowel in Lisse als in Hillegom.
0: Mm-hmm.
2: Hoe komen wij aan die vrijwilligers? Ja, daar doen we veel aan. In de PR, publiciteit, evenementen. Social media zijn we heel actief op. Dus op Facebook, Instagram. Het delen van die verhalen van al die mensen die veel plezier hebben met elkaar om te fietsen. En onze vrijwilligers zijn eigenlijk mensen die houden van fietsen, van buiten bewegen en van gezelligheid. Ja, dan denk je, dat moet toch passen. Bovendien kun je bij ons ook heel makkelijk flexibel fietsen. Dus je hoeft niet je aan een vaste tijd te houden met je gast.
1: Nee, ook dat... geen vaste dag.
2: Nee,
0: je gaat volgens een inschrijfrooster zoiets.
1: Ja, ja.
2: Je kunt zelf een planning invullen. Kijken welke fiets er vrij is. Morgen wordt het mooi weer of morgen heb ik tijd.
0: Ja.
2: Nou, dan ga ik kijken of er iemand is die met mij wil fietsen.
0: Maar is het op dit moment... je zegt er is een wachtlijst van mensen die graag zouden willen fietsen.
2: Ja.
0: Gasten, zeg maar.
2: Ja.
0: Dus eigenlijk is er best behoefte aan een nieuwe aanwas vrijwilligers. Dus waarom zouden we deze uitzending niet gebruiken om een oproep te plaatsen?
1: Ja, we willen zeker een oproep doen naar vrijwilligers van... Als je het leuk vindt, neem die uitdaging aan en meld je aan als vrijwilliger.
0: Ja, dan gaan we zo de site gaan we nog
1: en
0: even
1: hoe
0: noemen.
1: Hoe je dat kan doen.
0: Ja. Dan sluiten we mee af, dan blijft het ook hangen.
1: Ja.
0: Dus daar komen we zeker op terug. Maar in ieder geval is er toch wel behoefte aan nieuwe mensen.
2: Ja.
0: Waar staan de fietsen van jullie? Waar sla je dat op? Het zijn toch behoorlijke dingen natuurlijk.
1: Fietsmaatjes heeft een aantal stallingen in Heerlegom en in Lisse. We hebben onder andere een stalling... in Rustoord. We hebben een stalling bij de Waterkanten. Dus dat is lekker in het centrum. En daarnaast nog een stalling bij het Rembrandtplein.
2: Ja.
1: Dat zijn de stallingen die we in Lisse hebben. En met als oproep, we zoeken eigenlijk nog een extra stalling in Lisse om nog een duur fiets neer te zetten.
0: Is dat centrum dan? Of
1: en dat andere? Is eigenlijk in de buurt van het centrum, omdat... de andere twee stallingen die zijn vol.
0: Ja.
1: En dus men moet allemaal naar het Rembrandtplein om hem op te halen.
0: Ja, ja.
1: En dan weer terug fietsen
0: om
1: de gast op te pikken.
0: Ja.
1: In Heerlegom hebben we ook een aantal stallingen. Even uit mijn hoofd.
2: Huis van Sport.
1: Huis van Sport. Hebben we recent een nieuwe stalling gekregen. Vlakbij het Julianenpark in Heerlegom. En dan in de Elsbroek bij... hoe heet dat?
2: Hozo.
1: Bloemswaard heet dat, ja.
0: Oh, ja, het, is juist, ja.
1: Het centrum Elsbroek, wat daar vlak naast is, staat hier in, ja. Ben ik er nou nog één vergeten?
2: Ja, ja.
0: En vindt daar ook het onderhoud plaats? Of is dat weer centraal ergens? Want die fietsen vragen natuurlijk ook onderhoud. En dan moeten we af en toe wat nieuw stroom in.
1: Onderhoud gaat zo dat... We hebben in het team een aantal vrijwilligers zitten... die het onderhoud doen... Dat is meer het dagelijks onderhoud. Dus kijken dat die op kleine mankementen verhelpen. Fietsen inspecteren. En dat soort dingen. En daarnaast... en soms draaien... We hebben ook goede vrijwilligers die zeggen... Nou, ik draai mijn handen niet voor om. Ik doe nog wat extra. Nee. We hebben recent in Heerlegom dan een lift geplaatst. Een soort heflift. Daar kunnen we die duwe fiets opzetten. En dan hoef je niet meer op je rug te liggen om eronder te sleutelen. Maar dan staat hij een beetje op manshoogte. En dan kan je wat makkelijker reparaties verrichten.
0: Oh, dus er zijn ook technische mensen in de vrijwilligers.
1: Ja, zeker.
0: Dat
1: daar
0: is
1: zijn
0: mooi.
1: We echt heel blij mee.
0: Dat kan me voorstellen.

ideeën. Zij gaf hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les. Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar. Zo werd een list verzonnen en

0: even terug naar de vrijwilligers en de gasten. We hadden net even pauze. En toen vertelde je Astrid dat er zoveel mooie contacten ook toch. Ze kunnen we extra benoemen. Tussen de fietser, zeg maar, de vrijwilliger en de gast.
1: Ja, zeker. Je hoort zulke mooie verhalen. Mensen die eigenlijk een vriendschap zelfs hebben opgebouwd. Dus een mevrouw die ik gesproken had een tijdje geleden, die is in de 90. En die begon met fietsen met een man die net met pensioen was. En zij hadden zelf alle twee een voorliefde voor Nieuw-Zeeland. En daar begon het contact ook over. En sindsdien, zij fietsen nu al jaren samen. En ze hebben zo'n goede vriendschap opgebouwd dat hij ook uitgenodigd is bij haar verjaardag. En haar familie dan ontmoet. Ja, dat zijn toch hele mooie dingen. En dat hoor ik vaker. Je hoort ook wel eens mensen die zeggen, en dat verschillende mensen, als we niet kunnen fietsen, als het slecht weer is of zo, dan ga ik toch even een kopje koffie doen bij mijn gast. Dan ga ik er gewoon heen en gaan we thuis even praten. Of ja, mensen die die hele verre tochten inderdaad naar Zandvoort maken. Ja, het zijn zulke mooie dingen. Er was zelfs een mevrouw die ik sprak, die haar gast was helaas overleden. En zij zei, ja, ze had van tevoren aan haar gevraagd of zij ook een woordje wilde doen op de begrafenis. Nou, zei ze, daar moest ik wel eventjes voor slikken. Van ja, wie ben ik nou? Hè? Mensen kennen we helemaal niet. Maar ja, omdat zij dat wilde, heb ik het toch gedaan. En het is toch heel waardevol als je zulke mooie contacten kunt opbouwen met iemand.
0: Zeker, ja, dat zegt wel iets over hoe zo'n verbinding kan ontstaan. Tussen de wielen, zou ik maar zeggen.
1: Tussen de wielen, ja. Je zit gewoon naast elkaar in je kerst. Maar er komen ook heel veel jeugdherinneringen vaak voorbij. Of mensen, jonge mensen die met ouderen fietsen, die dan toch alle twee op dezelfde school hebben gezeten. Dus zulke soort contacten zijn ook. Het is niet alleen het fietsen, het is ook het praten met elkaar.
2: Ja, ja. Nou ja, het is ook. De bekende plekken die je met elkaar tegenkomt als je door de streek heen fietst. Ja? Ja. En dan komen de onderwerpen vanzelf naar boven.
1: Ja.
0: Nou ja, het is ook natuurlijk. Je hoort het tegenwoordig heel veel. Hè? Het thema eenzaamheid, hè? Laten we eerlijk zijn. Dat schijnt ondanks al onze moderne communicatiemiddelen toch een steeds groter probleem of verschijnsel te zijn. Ja, als ik dan dit hoor, dan denk ik van hoe ideaal is dat, joh? Ja.
1: En bewegen helpt daarbij, ook bij je mentale gezondheid.
0: Ja.
1: Want daardoor gaat je brein ook weer op een andere manier aan. En ik heb toen die fysiotherapeut, het is eigenlijk een trainer, Martin Hersman uit Lisse, gesproken.
0: Mm-hmm.
1: En die zegt ook, ja, bewegen is zo goed voor je hersenen, maar ook langs die plekken uit je herinnering komen, dat zet weer andere verbindingen aan in je brein.
0: Het genereert dat blije hormoontje.
2: Ja,
0: dat is het toch eigenlijk?
2: Ja, zo kan je het best noemen.
0: Zijn nou al die verhalen zo, en ook de oproep voor vrijwilligers en ook mensen die het misschien nog heel graag willen gaan proberen. Hoe kom je met jullie in contact?
1: Onze website is daarvoor. De eerste, denk ik, dat is www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl.
0: Ja.
1: En daar staat op de voorpagina al, kun je klikken op als je vrijwilliger of gast wil worden. En dan mail je naar het mailadres. En dan nemen ze contact met je op. En dat is dan de coördinator. En die maakt een kennismakingsgesprek. Hoort wat je graag wil doen. Wat je eruit wilt halen. Hoe vaak je wilt fietsen. En dan kijken ze of daar een match is met iemand.
0: Zeg, en dat contact is dan telefonisch? Of blijft dat per mail of via?
1: Nee, dat is zeker.
0: Dat wordt dan wat persoonlijker.
1: Het begint zeker persoonlijk. Want ze komen bij je op bezoek.
0: Oké.
1: In huis.
2: Ja, iedere vrijwilliger die zich aanmeldt. Al via de website. Daar wordt dan meteen daarna contact opgenomen. Gaat de coördinator altijd even bij de vrijwilliger langs om echt kennis te maken en dan de zaak af te stemmen. Want mens-tot-mens contact is eigenlijk het belangrijkste.
0: Ja. En als je vrijwilliger wil worden, zou ik maar zeggen, wat moet je eigenlijk kunnen? Ja, behalve fietsen natuurlijk. Maar zijn er op bepaalde dingen waar je een beetje contact met anderen is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Maar zijn er nog specifieke dingen?
2: Dat natuurlijk wel als vrijwilliger belangrijk is, dat je toch ook een beetje oog hebt voor veiligheid. Hè? Want je bent samen met je gast op de fiets.
0: Ja.
2: En Ja, dus daar moet je wel een beetje rekening mee houden. En de duwe fiets, het is een fiets voor twee personen. Ik wil wel eerlijk zeggen van, ja, het is natuurlijk niet optimaal optimale vering. Dus je moet er gewoon, ook als het eens een keer de weg niet mooi glad is, maar wat kuiltjes in, een beetje rustig rijden.
0: Ja.
2: Het gaat vooral om het in beweging zijn, ja, en van de buitenlucht genieten. Ja. En niet, het is geen race.
0: Het is geen race, nee.
1: Maar iedereen krijgt ook een proefrit. Dus je maakt kennis met die duofiets, je weet hoe die werkt, en je weet hoe die fietst. Ja. En dan kan het ook nog zo zijn dat je zegt, nou, ik vind dit toch wel een heel ding. En dan weet je ook van, nou, dan is het niet voor mij.
0: Nee, dat kan.
1: Maar dat gebeurt heel weinig.
2: Ja. En het is ook nog zo, denk ik, bij de meesten, die hebben na één proefritje het al aardig in de gaten. En nou, als je twijfelt, dan zeg je gewoon, joh, ik kreeg zoveel informatie die eerste keer. Kan ik nog een extra ritje krijgen? Ja, nou, en dan durf ik het best wel alleen aan. Nou, dan kan dat allemaal. We zijn zo flexibel wat dat betreft. Ja. Denk, joh, het is gewoon leuk als mensen dit willen doen.
0: Ja,
2: en je krijgt er ook een heleboel voor terug.
0: Heel mooi, ja. Zeg, ben ik nog iets vergeten te vragen? Ik heb een aantal vragen gesteld. Jullie hebben uitgebreid daar antwoord op gegeven. Heel fijn, dankjewel. Zijn er nog dingen die ik vergeten ben, die jullie graag zouden willen noemen?
2: Nou, Hans, dan overval je ons nog een beetje mee.
0: Nou ja,
2: een beetje extra dingen. Kijk, dus ik wil misschien nog wel even nog, het was recent, maar het is net voorbij als zelfs de uitzending gaat komen. We hebben dan weer een mooie tocht door de Bollestreek achter de rug. Zijnde de Tulpentour.
0: Oh,
2: die is dan net geweest.
0: Ja, wanneer is die ook?
2: Die is
1: 26 april.
0: 26 april. Oké.
2: Okay, ja, dus die is dan al voorbij. Maar het is, dan kan je weer zien waar Fietsmaatjes voor staat. En dan is niet alleen Fietsmaatjes Hillegom-Lisse. Maar je ziet daar, ik denk wel 30.
0: Okay.
2: Misschien wel 35 duurfietsen uit alle windstreken hier naar de Bollestreek.
0: Maar dat zal volgend jaar ook alweer plaatsvinden. Dan zijn er ook weer bollen.
2: Kijk, als het een succes wordt, dan gaan we het volgend jaar weer doen.
0: Ik twijfel
2: en,
0: er niet
2: ik aan. Hoop dat als de vrijwilligers dit zien, dat ze zeggen, hey, dit is zo mooi, ik ga dit ook doen.
0: Nou, ik denk dat dat zomaar zou kunnen gebeuren. We gaan het laatste blokje doen voordat we nog een muziekje gaan draaien. Dan lopen we even naar de fiets. Dan nemen we ook nog even wat op. En dan, dan hebben we toch een prachtige uitzending gemaakt met elkaar.
2: Ja, dat hoop ik zeker. Nou, mensen, tot ziens.

0: Nou, we hebben het de hele tijd gehad over de duofiets, Joop.
1: Ja.
0: En ik zit erin. Ik zit erop. Hoe heet dat? Drop erin?
1: Ja, zeg maar drop.
0: Drop.
1: Ja.
0: En we rijden nu de Wilhelminastraat in. Het is een beetje winderig. Ik hoop dat het voor de luisteraar nog steeds is aan te horen. En dit laatste blokje, dat wordt een actief blokje op de fiets. Nou, het zit heel comfortabel, moet ik zeggen. Ja, leuninkjes links en rechts, pedaaltjes, het fietst heel licht. En ja, Joop, waar rij je nu? Jij hebt ook een kilometertellertje. Ik heb het gevoel dat we heel hard gaan, is dat zo?
1: Nou, dat valt wel mee.
0: Oké. Okay. En
1: we gaan maar, denk ik, hier oversteken en dan zo richting
0: de Wagenstraat in Lisse.
1: Ja, en dan gaan we zo naar de Kanaalstraat.
0: We zijn in Lisse.
1: Even wachten, dan gaan we
0: de in de Nassaustraat is het altijd druk. Ik zal even bellen, dat hoort er ook bij.
1: Ik ga nog een keer even wachten op de grote bus aan.
0: Oh, de grote bus, ja, daar moeten we ook even mee oppassen.
1: Ja.
0: Nou.
1: Nou gaat die komen, ja.
0: Nou gaat hij komen. Nou, het fietst fantastisch, moet ik zeggen, hoor.
1: Ja,
0: het fietst ook heel licht. Zitten er ook versnellingen op, Joop?
1: Ja, we zitten nu in zijn vierde versnelling.
0: Ja.
1: En bij de duurpassagier kan ik hem ook nog wel wat zwaarder zetten.
0: Wat zwaarder?
1: Ja, of wat lichter.
0: Ja, want ik heb het idee dat ik nu heel snel trap.
1: En wordt het nu wel beter?
0: Ja, het gaat nu een stukje... Een stukje rustiger. En als ik nou stel dat je iemand op de fiets hebt... die om wat voor reden, gezondheid of conditie... gewoon niet meer kan meetrappen. Wat is er dan?
1: Het is zelfs zo, van je hoeft niet per se mee te trappen.
0: Oh.
1: Dus je zou me ook... Je kan het proberen, hoor. Hou je voeten maar eens stil.
0: Oh ja.
1: En dan zie je gewoon dat je wel vooruit gaat. Maar ja, okay. Het is natuurlijk de bedoeling... En we zeggen altijd, lekker buiten, samen in beweging.
0: Samen in beweging.
1: Dus daarom zeg ik, laat de voetjes maar draaien.
0: Ja, laat maar draaien. Maar merk jij dat dan ook wel als ik niet fiets?
1: Ja, en vooral als we een heuveltje op moeten. Dan vind ik het toch wel lekker als die nieuwe passagier...
0: Even meetrapt.
1: Even meetrapt, ja.
0: Ja, want ik heb zelf een tandem. En als ik niet meetrap, dan merkt mijn vrouw dat onmiddellijk, hoor.
1: Ja, daarom.
0: Dat
1: nu ook, ja, wie rijdt hier vlak... En dan gaat het gauw goed. Nou, dan komen we bij de Kanaalstraat aan.
0: De Kanaalstraat in Lisse, wie kent hem niet?
1: We mogen er wel doorheen vandaag, ja.
0: Ja, geef je mensen ook wel eens voorrang dat ze denken... ach, die duo fiets,
1: ja,
0: dat is vaak, wel...
1: Ja, nu even wachten, want je weet niet of er toeristen zijn of lokalen.
0: Die dit niet kennen.
1: Ja, het is hier weer gezellig bij het pannenkoekhuis.
0: Ja.
1: Het terras zit vol. Ja?
0: Ja, het is natuurlijk deze keer, als we dit opnemen, is het ook prachtig weer. Het is schitterend in de lente. Als je goed ruikt, ruik je zelfs de bollevelden. Het is echt heel fijn als je niet meer zelf kunt fietsen of op een andere manier. Dit contact ook heel leuk vindt. Ik kan me voorstellen dat voor een heleboel mensen, ik vind het zelf nu al leuk. Joop, ik ga je nog een keer bedanken voor de medewerking aan dit interview. Ik denk dat dit een levendige afsluiting is. En de mensen die dit gehoord hebben, die hebben ook de website gehoord. Dus en vrijwilligers en gasten die hier gebruik van willen maken. Ik zou zeggen, twijfel daar niet aan. Neem contact op met fietsmaatjes. En ontdek hoe leuk dit is.
1: Ja, ga ervan genieten, zou ik zeggen.
0: Zeker weten. Ja?

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
5: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
6: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
5: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
7: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
8: De omroep van de Bollenstreek.
7: Dit is Bo.
8: Met het nieuws van 9 uur.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
10: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kant op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
9: Ja, we kennen nummers zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijg-prijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
11: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
12: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
13: Geen 18, geen alcohol.
14: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
15: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
16: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
17: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
18: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
19: Morse code. The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

Overture en prelude. Natuurlijk uit de wereldberoemde film The Sound of Music. Ja, The Sound of Music, dat is een echte filmklassieker van regisseur Robert Wise. Met natuurlijk de onvergetelijke musicalliedjes van het componistenduo Rodgers en Hammerstein. Ja, de film, ja, die was goed voor maar liefst 10 Oscar-nominaties en wist er 5 te verzilveren. Waaronder die voor de beste muziek.

En dat samen met zijn jongere tijdgenoten als Claude Debussy en Maurice Ravel. Ja, Faré was vooral bekend om zijn pianomuziek, kamermuziek en liederen. Maar één van zijn bekendste werken, zo niet zijn bekendste werk, is het werk dat ik zojuist kon beluisteren, Sicilienne.

Santa Lucia, uitgevoerd door een van Italiëns grootste tenoren. Natuurlijk Andrea Bocelli. Ja, en Santa Lucia is een traditioneel Napolitaans lied. En het lied vertelt het verhaal van Santa Lucia, een schilderachtige wijk aan het water in de baai van Napels, waar een binnenschipper met zijn boot komt aanmeren om daar heerlijk te gaan genieten van de koelte van de avond.

0: Rachmaninoff schreef vele variaties op een thema van Paganini. En de variatie die je zojuist kon beluisteren was zijn 18e variatie en is zonder meer de bekendste. Ja, het is gebaseerd op een omkering van Paganini's tweede caprice. Ja, dus in andere woorden, het A-mineur thema van Paganini wordt ondersteboven gespeeld in Des majeur. Ja, Rachmaninoff zelf die erkende meteen de aantrekkingskracht van deze variatie en zei erover: deze is voor mijn agent. Ja, dan heb je ook van die muziek waarvan je denkt van, dat komt mij bekend voor. Maar is dat klassieke muziek? Ja, mensen, soms wel en soms niet. Met andere woorden,
1: is het klassiek of niet?

Every Breath You Take is van origine een werk van de Britse rockband The Police. Het origineel stamt uit 1983 en is geschreven door Sting. Althans, zo staat dat genoteerd. Maar eigenlijk heeft hij het samengeschreven met Andy Summers. Every Breath You Take was een van de grootste hits in 1983.

Misha Criossa, uitgevoerd door Mercedes Sosa. Ja, Misha Criossa is het bekendste werk van de Argentijnse componist Ariel Ramirez en werd gecomponeerd in 1964. Ja, sinds kort was daar toen Latijn niet meer de enige toegestaande taal in de kerk. En Ariel Ramirez greep deze gelegenheid aan om een van de meest baanbrekende missen ooit te schrijven. Ja, in Misa Criossa zit niet alleen volkstaal, maar ook volksmuziek. Ja, het is een mis met Argentijnse ritmes en instrumenten uit het Andesgebergte, zoals de zarango, dat is een kleine gitaar, en de cuena, een rechte Indiaanse fluit. En natuurlijk ook de bombo, dat is een Argentijnse trom.

0: Recuerdos de la Alhambra, oftewel gedachten aan het Alhambra. Dat is een van oorsprong gecomponeerd werk voor gitaar door de Spaanse componist Francisco Tárrega. Tja, de uitvoering met harp, die je zojuist kon beluisteren, geeft net even wat anders, maar is minstens zo mooi. Tárrega schreef zijn werk in Granada in het jaar 1896.
1: Bolero is een programma van Peter Gasseling.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 10 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
3: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
6: Geen 18, geen alcohol.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan. Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Peter van Kampen presenteert Terug naar Zee.

Welkom bij het uurtje live terug naar zee. En dat het live was, dat merkt u al bij de opening. Er stond weer een knopje verkeerd en dan heb je geen muziek. In ieder geval niet in de studio. Maar welkom. Het is bij de Bollesteken Omroep weer tijd voor terug naar zee op dinsdagavond even na zevenen. De maand juni is aangebroken en dat betekent dat het de zomermaand Weidemand ofwel Rozenmaand is. De start van het meteorologische zomer. Wat zal deze maand ons gaan brengen? De maand juni is afgeleid van de Romeinse godin Juno, vrouw en zus van oppergod Jupiter. En de godin van de vruchtbaarheid, het huwelijk, de aarde en de hemel. De dagen worden nog langer en lichter. De gemiddelde dagduur is in deze maand het langst van het hele jaar. En met 21 juni de zomerzon wende en het begin van de astrologische zomer. De allerlangste dag van de maand. Van het jaar, moet ik zeggen. En dan ook de pioenen staan weer volop in bloei. Nou ja, genoeg filosofisch gebrabbel. We gaan over naar de muziek. En Kat in het Zeil, daar trap ik mij af en die vraagt zich af, ben ik zo'n...

0: En altijd komen er schepen. En bij sommige liedjes noemen ze hem Blonde Arie. Dit zijn uitvoeringen van onder andere de Vlaardingse Maatjes, maar ook Chanticoor, de Vechtse Parlevinkers. En daar horen we volgens mij de laatste vertolking van. En dan gaan we door naar de Pirate Song van Windkracht 10.
1: Dit

0: Ja, u had het al gehoord. Dat was niet windkracht 10. Het was storm in een glas van Chanticoor het Groenhart. Maar als het goed is, gaan we nu wel daar naartoe. Maar ik zie van alles op mijn scherm verschijnen wat niet helemaal conform is. Ik kan het niet echt goed volgen, maar we gaan maar eens luisteren.
1: Dit is Terug naar Zee met Peter van Kampen.

Nou, eindelijk was hij daar dan, de Pirate Song van Windkracht 10. Ja, hij was weggekropen kennelijk. Het was helemaal van slag hier aan boord. Maar goed, we zijn er weer. En we gaan door met zwerven op zee.

Das gibt nur auf der Reeperbahn bei Nacht. Gezongen door de Helius, door het Helius Shantikoor. En daarvoor hoorde u een welbekend lied. Fields of Edinburgh, vertolkt door de Dubliners. En we gaan door met Shantikoor Westerwind. Up She Goes.

Oh, wat een lekker liedje. Shantycore Oosterstorm met I Tell Me Ma. En daarvoor hoorde u Epsy Goes van Shantycore Westenwind. En dan gaan we nu even naar Leiden. Roemer Die Maren. En die gaat vertolken Sloep John B.

Ja, het loopt alweer tegen achter, dus het einde van het programma nadert voor vandaag. De herhaling kunt u woensdagavond tussen 10 en 11 uur 's avonds beluisteren. Maar uiteraard ook via de Bo-website. Blijf tegen het volle glas aankijken. Pluk de dag, blijf lachen en gezond. En tot de volgende uitzending van Terug naar Zee op dinsdagavond 7 uur. Dag!

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
7: Geen 18, geen alcohol.
8: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
9: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
13: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
13: Met

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en theekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
3: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 12 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog, morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
9: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
10: Geen 18, geen alcohol.
11: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
12: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
16: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij een van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hach Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
5: Geen 18, geen alcohol.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
10: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer: in het westen regen. In de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa Kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en